0: Naar Rusland zijn al verschillende van zijn voormalige medestanders vervolgd. Er zijn nu al 41 gewonden gemeld na de tornado in het Zuid-Franse departement Aude. De slachtoffers vielen allemaal in het dorpje Pomma, dat zo'n 1000 inwoners telt. Er was een zwaar onweer met hevige regen en rukwinden tot 110 km per uur. In de getroffen regio raakten meer dan 300 huizen beschadigd. Heel wat daken zijn weggeblazen. In verschillende gemeenten is ook de stroom uitgevallen. Ook de Ronde van Spanje is getroffen door het noodweer. De derde etappe werd definitief stilgelegd. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als tweede in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
1: Ja, ik denk dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen, want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
0: Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is waarschijnlijk dat van de vermiste jonge Timeo. Daarvoor zijn sterke aanwijzingen, zegt het parket, zoals de kleren die zijn teruggevonden. Maar het staat nog niet vast dat het om Timeo gaat. Dat is de jongen van 5 die eind juni verdween met zijn vader Brian. De auto van de vader werd een dag later gevonden op de parkeerplaats van een voetbalveld. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het gevonden lichaam. Die geeft mogelijk uitsluitsel over de doodsoorzaak. Want veel is nog onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Vandaag is er mogelijk een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
1: Voorlopig is er van de vader geen spoor. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden, de dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Verenigde Staten hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad kwam eind 2024 ten val en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: 4:00, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het lichaam dat gisterenmiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is wellicht dat van de vermiste jonge Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Look van de cel Vermiste Personen.
2: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
1: Van de vader is er voorlopig geen spoor. De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Hij benadrukt dat het natuurgebied zelf wel verboden terrein blijft, om de veiligheid te kunnen garanderen van burgers en hulpverleners. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die zo'n 3000 hectare heeft verwoest. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in het gebied opnieuw de deuren openen. Het veiligheidspersoneel op de Nederlands luchthaven Schiphol houdt werkonderbrekingen vandaag in de loop van de dag en ook morgen. Tijdens die werkonderbrekingen kunnen passagiers niet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn er op Schiphol 3 acties van een kwartier. De eerste is om 10:00. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. 2 Ethiopische VN-blauwhelmen zijn om het leven gekomen bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Gewapende mannen vielen daarbij een VN-patrouille aan. Er zijn ook 7 gewonden. Het gaat om 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 VN-medewerkers. In Zuid-Soedan zijn er gevechten tussen regeringstroepen en milities die loyaal zijn aan de oppositieleider. VN-secretaris Antonio Guterres heeft de aanval scherp veroordeeld en betuigde zijn medeleven. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als tweede in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
3: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen, want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er is nog geen officiële bevestiging, maar er zijn wel duidelijk aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onne, in de provincie Namen, de 5-jarige Tim Meo is. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Naar Tim Meo werd al sinds eind juni gezocht toen die verdween met zijn vader Brian.
2: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou, âgé de 5 ans, lequel est porté disparu avec son père Brian Brigou, 29 ans, depuis le 27 juin dernier.
1: Er zijn dus wel sterke aanwijzingen dat het om de vermiste 5-jarige jongen gaat, zoals de kledij die is teruggevonden. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd op dat gevonden lichaam en daaruit kan meer informatie over de doodsoorzaak komen. Gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat gebeurde daar nu al 3 dagen na elkaar. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Bij de schietpartij vielen geen gewonden. De dader is nog op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd 1000 migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om zowel mensen op te vangen als om grenzen te versterken. Eind juli bestormden 10.000 mensen de enclave vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol kan er vandaag en morgen mogelijk hinder zijn. Er kunnen lange wachtrijen ontstaan aan de veiligheidscontroles door acties van het veiligheidspersoneel. Die zullen op gezette tijdstippen het werk onderbreken om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Op de luchthaven van Schiphol wordt er sinds enkele maanden met minder securitybedrijven samengewerkt, waardoor de werkdruk op het resterende personeel fel is toegenomen, volgens de vakbond. Sport op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in hun groep kunnen plaatsen voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0. Volgens Red Panther Charlotte Anglebert zat er meer in.
3: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
1: In de halve finales wacht de topfavoriet Nederland. Vandaag wisselend bewolkt, het wordt tot 24 graden. Morgen wat meer kans op regen dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

맞은 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: 6 uur, een hele goede morgen.
1: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
2: Het lichaam van de kleine Timeo is mogelijk gevonden. Sinds eind juni werd er gezocht naar de Waalse jongen van 5 en zijn vader Brian. Ze werden voor het laatst gezien op 27 juni in Aunay in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbrak er elk spoor. Nu zijn er duidelijke aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Aunay de 5-jarige Timeo is. Er is nog wel veel onduidelijkheid, zegt de zelfvermiste personen.
3: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
2: Vandaag wordt het lichaam onderzocht dat gevonden is om te weten te komen wat de doodsoorzaak is. In Sint-Gilles in Brussel is er gisteravond opnieuw geschoten. En dat is nu al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden. De dader zelf wordt nog wel altijd gezocht. Het gebeurde allemaal op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen raakte één man gewond. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open na de grote natuurbrand daar. Het gebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die al 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio weer openen. En op het WK hockey gaan onze nationale vrouwen naar de halve finale. Ze konden gisteravond wel niet winnen van Argentinië. Ze bleven steken liever op een 0-0 gelijkspel. En daarmee eindigden ze wel tweede in hun groep en stoten ze dus door naar die halve finale. Donderdag neemt de Red Panthers het op tegen de topfavoriet Nederland. Stefanie van den Borre is teleurgesteld met de gemiste kansen, maar gelooft er wel in.
4: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt de halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En ja, als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
2: Het begint vandaag nog zonnig en droog. Later vandaag krijgen we meer wolken met kans op buien. Mogelijk ook met onweer en temperaturen tot 24 graden. Ook morgen is het nog wisselvallig, maar wel warmer tot 28 graden dan.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Studio Brussel.
5: Linde staat op.
1: Linde Merkel.
0: Goedemorgen, snoezers zijn losers. En hier sta jij dan om 6:02 semi of zelfs klaar wakker te zijn. Heel trots op jou, welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: heel zoetjes wakker worden, hè. Oh, ik hou zo van Jungle. Ik hou zo van hun volledig nieuwe plaat die ze net uitbrachten. Deze staat erop en vult mijn hart. Back on 74. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Linde Merkpoel.
0: Het is 25 augustus, dat is een dinsdag. En dat wil zeggen dat het nog 1 week is. Exact 1 week tot 1 september. Nog 1 week grote vakantie. Benieuwd hoe jij daarin staat? Is dat nog even profiteren? Nog even alles eruit halen wat erin zit en snel wat zomerse dingen afvinken? Of aftellen naar die volgende dinsdag als die koters eindelijk terug naar school gaan en de rust weerkeert, alles weer normaal, lekker op die pootjes valt. Laat even weten hoe jij bent opgestaan vanmorgen. Wat zijn je plannetjes? De Stubru-app staat wagenwijd voor jou open.
1: Linde staat op.
2: Studio Brussel.

0: Wesley, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mag ik Wes zeggen?
1: Jij mag dat in.
0: Ah, goed. Wes, wat ben ik blij om jou te horen vanmorgen. Hoe ben je opgestaan?
1: Heel vroeg, omdat er een kindje nog wel redelijk vroeg wakker werd. Maar voor de rest wel.
0: Oké, dan spreken we over een klein kindje.
1: 5 jaar.
0: Auw. Zo, een slaapwekker. Heb je daar al aan gedacht?
1: Ja, hij heeft dat. Hij heeft dat.
0: Ja, maar negeert het. Maar kiest ervoor om het te negeren. Ja.
1: Oh. Ja, inderdaad.
0: Ja, kijk, dan kan je alleen maar denken, Wes, kijk, ik heb een kind met karakter en beter zo dan een heel saai kind.
1: Dat is zo.
0: Toch? Goed. Dat wil zeggen dat jij dus ook al vroeg naar het werk bent vertrokken.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat doe je?
1: Ik ben technieker bij de sporen.
0: Oké, bij de sporen?
1: Bij de spoorwegen.
0: Oké, en hoe is het op de sporen tegenwoordig?
1: Ça va.
0: Ja, is dat niet te druk geweest deze zomer? Want sporen die hebben zo vaak last van de warmte, hè? Die kraken dan zo wat.
1: Nee, ça va.
0: Nee. Oh ja, nee, ja, tuurlijk. Ze hebben Wes aan boord, hè. Wes fixt alles.
1: Ja, voilà.
0: Oké. Wesley, binnenkort is het nog exact eigenlijk een week. Is het 1 september. Dan gaat jouw kindje terug naar school. Hoe sta je erin? Nog even profiteren van die grote vakantie? En van het feit dat hij wat thuis is? Of ga je blij zijn dat de schoolbel teruggaat?
1: De routine komt daar wel terug. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk toch ook nog wel zeer mooi. Maar ze zijn nu... Het is er meer dan eentje. Ze zijn nu al op sportcamp, dus dan komen ze al een beetje terug in die routine van vroeg opstaan en heel een dag bezig zijn. Dus ik vind dat wel goed dat school terug gaat beginnen.
0: I feel you, Wesley. I feel you. Ik ga ook content zijn dat alles gewoon terug op het spoor zit, hè? Zoals ze zeggen.
1: Ja, inderdaad.
0: Allee, kijk, goed. Wat mag jou wensen vandaag?
1: Een mooie dag. No? Een leuke werkdag. En goede muziek zeker.
0: Ja, kijk, ik ga daarvoor zorgen. Ik ga al meteen somber draaien met My Body Isn't Ready. Is dat goed?
1: Top.
0: Goed. Wesley, Wes, love you. Bye. Fijne dag, hè.
1: Tot de volgende.

0: iets te melden vanmorgen, laat gerust weten hoor. Ik ben daar ontvankelijk voor. Gewoon even sturen naar de Stubru-app. Ik ga straks de Bos voor je draaien met Born to Run.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man. Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht
7: je
6: eigenlijk,
7: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
9: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op de lijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: nooit verkeerd om je dag mee te beginnen. Bruce Springsteen en Born to Run. Goedemorgen, het is 7:05. Goedemorgen, Yannick. Je hebt nieuws over een Waalse verdwijningszaak.
1: Ja, het lichaam van de kleine Timeo is mogelijk gevonden. De Waalse jongen van 5 en zijn vader Brian werden voor het laatst gezien op 27 juni in Onij in de provincie Namen. En een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub daar. Maar sindsdien ontbrak er elk spoor. Er is veel gezocht en gistermiddag is er een lichaam gevonden in Onij. En er zijn nu ook duidelijke aanwijzingen dat het Timeo zou zijn. Dat lichaam wordt vandaag trouwens ook onderzocht om te weten te komen wat de doodsoorzaak is. En op het WK Hockey gaan onze nationale vrouwen naar de halve finale. Ze konden gisteravond wel niet winnen van Argentinië. Ze speelden 0-0 gelijk. Maar daarmee eindigen ze wel tweede in hun groep en gaan ze dus ook door naar die halve finale. Die spelen ze donderdag tegen topfavoriet Nederland.
0: Wat voor weer wordt het vandaag?
1: Ja, het gaat nog wel zonnig en droog beginnen vandaag. Later iets meer kans op buien, mogelijk ook met onweer en zo'n 24 graden.
0: Dankjewel.
2: Linde staat op. Studio Brussel.
0: En voor GI uit Sint-Gilles-Waas is er gerust nog een hoofdpuntje extra dat hij daaraan zou kunnen toevoegen. Want waarom, lieve GI uit Sint-Gilles-Waas, zit jij al op het puntje van jouw stoel te luisteren naar Stubru vanmorgen?
3: Voor die showcase van Fountains DC.
0: Ja, Fountains DC, daar geven we vandaag en bij uitbreiding heel deze week tickets voor weg. Waarom ben je zo zot van die band?
3: De energie die erin zit bij die mannen. En ja, die muziek is ook heel goed.
0: Ja. Het is ook dat Ierse accentje, dat doet heel veel, hè?
3: Ah ja, hier is altijd goed.
0: Ja, ben jij zo, Guy, het type van het live concert? Ja? Pik jij al een keer gerne iets mee?
3: Ah ja, we hebben toch al een paar festivalletjes gedaan. Gelijk Werchter, Werchter Parklife, Cactus Festival, Lokerse Fiesten. En ik krijg zo ontwenningsverschijnselen. Ik kan daar niet tegen.
0: Ja, tot de Lokerse Fiesten toe, over het water eigenlijk, zit je helemaal tot daar gegaan.
3: Allee. Dat is hier echt uit de hoek, hè.
0: Goed. Ja, kijk, Guy, jij snapt ook, ik moet dat een beetje mysterieus houden, hè. Ik kan bevestigen dat wij vanmorgen nog een ticket gaan weggeven voor die showcase. Dat gaat nog heel de dag gebeuren, dat gaat nog heel de week gebeuren. Maar wanneer precies? Ja, ik moet iedereen dezelfde kans geven. Dus ik kan jou dat natuurlijk niet verklappen. Dat snap jij ook.
3: Ja, iedereen doet zijn best. En, we zitten klaar.
0: Heel goed.
3: Een beetje zenuwen, ja.
0: Ja. Niet gereed, zoals ze zeggen, Guy. Maar ik hoor bij jou dat dat helemaal goed zit. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want geduld wordt beloond.
3: Oké.
0: Okay. Kijk goed. Guy, salut.
3: Ja. Luisteren. Ja.
0: Is goed. Bye-bye.
2: Fijne dag. Studio Brussel. Linde

0: begrip omarmen van Bazaar. Zeg, jij bent wakker, proficiat.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: Maar ben je ook zo wakker dat je sneller bent dan de zang? Dat is de vraag. Ik ben op zoek naar een durver. Iemand die houdt van een uitdaging en die zichzelf wil bewijzen vandaag. Vanmorgen is de categorie hedendaags, Belgisch en absoluut haalbaar. Dus wil jij het proberen? Laat dan iets weten. En stuur een berichtje in de Stubru-app.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.

0: Joepie, Editors stuurt Karen in de app. Het zal wel zijn. Editors en The Rush.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
6: Oh.
5: Zegt.
8: Oh, Quadro.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
12: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
13: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
14: Natuurlijk, ja, het is een andere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
13: En dat is?
14: Rust in huis, ook in september.
15: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
16: Camber, more space for your place.
17: Studio Brussel.
18: Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Allee jongen, ik was dat even vergeten dat dat nummer bestond zelfs. Asaf Avidan en de Mojo's met One Day. Hallo, dag Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh.
2: Studio Brussel. Linde staat op.
0: Maar Peter, de zang. Ik hoor het direct, jij klinkt mega wakker vanmorgen.
1: Ja, inderdaad, ik heb mijn wekker gezet. Ik ben eigenlijk een beetje aan het

0: werk in Woluwe op Mater Dei.
1: Oké. Ik ga niks zeggen, Peter, maar het Brussels hoofdstedelijk gewest, dat zou wel eens in je voordeel kunnen spelen vandaag in het spel. Oh. De vraag die zich opdringt is, ja, ben jij vandaag sneller dan de zang? Wat denk je zelf?
0: Ik hoop het. Ik dacht van, ik ga je zot doen en ik ga je sneller zoeken. Sneller sturen. Dus ja, ik weet het niet. We zullen wel zien.
1: Het zal wel. Doe eens lekker zot. Je klinkt en plein vorm, als ik het zo mag formuleren. Laten we er gewoon voor gaan, Peter.
0: Dat gaan we doen.
1: Oké. Hier komt-ie.
0: Oeps.
1: Geen zorgen. Het gaat nog komen.

0: de zwakke regie.
1: Ja, ja, op de valreep. Maar eigenlijk net niet, ja. Peter. Maar toch, nee, nee, oh, ik voelde niet hoe dicht je was.
0: Ja. Ja, ah, en ik heb het optreden gezien met die Atomic Orchestra. En dat was op tv hier thuis. En ja, dat was zalig gewoon.
1: Ja,
0: zalig,
1: fantastisch, zalig, hè. Ja, ja, ja. Och, die zwangere, ja, giet. Het is nogal eens een P, hè.
0: Absoluut.
1: Straffe gast. Kijk. Okay. Maar Peter, het heeft jou misschien, hoop ik, dit kleine spelletje van semi-wakker naar echt volledig wakker gebracht. Ik wens jou heel veel plezier met jouw laatste schoolvrije week. Maar geniet er ook van.
0: Dankjewel.
1: Volgende week, la rentrée. Ik hoop dat het fantastisch wordt.
0: Zeker, dat komt goed. Absoluut. Oké. Okay.
1: Ik wens jou veel fijne leerlingen. Dag Peter. Bijkes.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Dag,
1: bye bye. Oh, ik heb weer bijkes gezegd. Sorry, hè. Dag Peter. Doei. Bye.

Remind Me. Heel erg goeiemorgen. Oh. Deze is goed voor in de badkamer. Als je daar nu staat, je bent je aan het preppen voor vandaag. Doe een dansje. Laat u gaan. Lang geleden. Dom Dolla. Take it.

0: Wat je aan je hebt, ticket van Dan Dolla. Goedemorgen, ik zie vandaag twee tendensen in de Stubru-app. De ene tendens zijn prachtige zonsopgangen. Dank je wel daarvoor, fijn dat je die doorstuurt. De andere heeft hiermee te maken.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Ja, die showcase gaat fantastisch zijn. Ja, ik geef vanmorgen alweer een ticket weg daarvoor. En ja, misschien is dat volgend uur, maar ook misschien niet.
4: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schattige, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
10: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
9: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
10: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
0: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
11: een rustig deuntje.
0: En voor de...
12: Goedenavond!
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
12: Dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt.
11: En nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
13: Alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
11: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: 7 uur, goedemorgen.
14: VRT Nieuws.
0: Yannick Aerts.
15: Het lichaam van de kleine Timeo is mogelijk gevonden. Al 2 maanden werd er gezocht naar de Waalse jongen van 5 en zijn vader Brian. Ze werden voor het laatst gezien op 27 juni in Onet in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbrak er elk spoor. Gistermiddag is er een lichaam gevonden in Onet en er zouden duidelijke aanwijzingen zijn dat het Timeo is. Maar er is nog wel veel onduidelijkheid, dat zegt de zelfvermiste personen.
16: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Nee, ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
15: Vandaag wordt het lichaam onderzocht om te weten te komen wat de doodsoorzaak is. In Sint-Gilles in Brussel is gisteravond opnieuw geschoten. Dat is nu al voor de 3e dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden en de dader wordt nog altijd gezocht. Het gebeurde allemaal op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen raakte een man gewond. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol kan er vandaag en ook morgen mogelijk hinder zijn. Door acties van het veiligheidspersoneel kunnen er lange wachtrijen ontstaan aan de veiligheidscontrole. En ze gaan daar ook soms het werk onderbreken om te protesteren tegen de hoge werkdruk daar. Op de luchthaven van Schiphol wordt er sinds enkele maanden met minder securitybedrijven samengewerkt, waardoor de werkdruk op de rest van het personeel is toegenomen, zegt de vakbond. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op een 0-0 gelijkspel. De Panthers waren wel al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede, waardoor ze overmorgen in en ook tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. Red Panther Charlotte Anglebert vond dat er meer in zat.
17: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
15: Het begint vandaag zonnig en droog. Later op de dag krijgen we wel meer wolken met kans ook op buien, mogelijk met onweer en temperaturen tot 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar dan warmer tot 28 graden dan.
0: Langzaam naar Brussel vanmorgen.
1: Ja, inderdaad. Vooral op de E314. Daar sta je een half uur in de file van Holsbeek tot Wilselen. Komt daar door een ongeval. De andere files naar Brussel vallen goed mee. Maximaal 10 minuten op de gewone plaatsen. Binnenring rond Brussel een kwartier erbij tellen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En rond en naar Antwerpen zijn de vertragingen momenteel ook beperkt tot maximum 10 minuten.
0: Dankjewel.
3: Studio Brussel. Linde staat op.
12: Linde Merkel.
0: Goedemorgen, de countdown naar 1 september is begonnen. Nog 1 week te gaan. En hier, in mijn les, zit je goed.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Dua Lipa en Physical. Een heel erg goedemorgen. Het is 25 augustus.
1: Studio Brussel.
2: Linde staat op.
0: Nog exact 1 week dus en alle kindjes terug naar school en eindelijk rust. Vandaag nog een gezonde portie onrust en dat heeft voor een groot stuk te maken met Fontaines DC, want die geven hier bij ons volgende week donderdag een exclusieve showcase. En als je daarbij wil zijn, dan moet je zeker blijven luisteren. De tickets daarvoor, die liggen hier in onze schuif en we gaan er ook vandaag mee smijten. Ik moet je wel waarschuwen, want zo'n ticket winnen, dat kan gepaard gaan met serieus wat emoties.
3: Ik hou bijna bij hem blijven. Ik ben er zo'n grote fan van. Ja, ik weet even niet wat te zeggen. Ik ben echt aan het trillen.
0: Ja, dat soort dingen kan jou zomaar overkomen vandaag. Er wordt vandaag ook opnieuw gekoerst in de Vuelta. Maar wat was dat gisteren? Heb je dat gezien? Hagelstenen, zo groot als pingpongballen. De renners die zijn gestopt, die zijn gaan schuilen. Zaten op een bepaald moment precies met een heel peloton in de lobby van een random hotel. Heel grappige beelden. We gaan straks eens bellen met Bart van Sporza, die zat midden in die chaos. Ik hoorde hem gisteren zeggen, dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt. En we gaan ook nog uitgebreid terugblikken op Pukkelpop. De volgende mannen die speelden daar afgelopen weekend een verrassingsset. Op vrijdagnamiddag speelt de takker af in de Marquee.
1: Linde. Linde staat op.
2: Linde staat op. Studio
1: Brussel.

0: Damn.
1: Eminem, Dido en Stan. Benieuwd hoe het zit met het gemiddelde slaaptekort na Pukkelpop?
2: Studio Brussel. De festivalzender. Hey! Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
1: Hopelijk toch al wat slaap en wat stem teruggevonden na die vier pittige dagen en nachten. Het was een zeer mooie Pukkelpop-editie dit jaar, dat zegt iedereen die erbij was. Maar elke festivalganger weet ook, 12:30, dat is heel vroeg voor een stormloop op een festivalterrein. Tenzij je weet dat die Atomic Orchestra klaarstaat. Dat is iedere keer weer een spektakel, een klassiek orkest en een racem special guests die ze meebrengen. Je weet vooraf nooit wie of wat, je weet alleen, het gaat zo spectaculair zijn. Dit jaar brachten ze onder andere Zwang Regie mee, Dressed Like Boys, The Haunted Youth, Pommelien. Maar die laatste gast die ze in hun pettootje hadden, die had niemand zien aankomen. Kwam out of the blue, straight uit de jaren 2000, Kiwit binnengevallen. Raymond Ebanks van de Finse band Bombfunk MC's. Je weet wel, van de freestyler Rock-a-mock-a-phone. Die zorgde voor een onverwachte apotheose. Samen dus met dat Atomic Orchestra.
2: Studio Brussel. De festivalzender. Hey! Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel.
3: En op VRT Max.
1: Dus dat publiek had niks in de mot. En dan... hoorden ze dit geluid. Heel stilletjes beginnen. Zou het? Huh? Wat is dit? Klinkt vaak bekend. Is dat niet een ja? Throwbacks naar die videoclip, weet je nog? Met die gast met zijn dreadlocks. En iedereen die begon te breakdansen. En dan dit.

0: Ja, en de crowd went nuts. Bombfunk MC samen met The Atomic Orchestra.
1: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
2: met... Ja, je hebt gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
1: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
2: Oh, je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
1: Maar dat telt toch niet?
2: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
1: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
3: Wat eten we vandaag?
1: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
1: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
4: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Studio Brussel. Live is music.

0: Equal Idiots, goedemorgen. Het is bijna 7:30. Yannick, jij hebt nieuws over een Waalse verdwijningszaak.
1: Ja, het lichaam van de kleine Timeo is mogelijk gevonden gisteren. De Waalse jongen van 5 en zijn vader, Brian, werden voor het laatst gezien op 27 juni in Onet, in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub daar, maar sindsdien ontbrak er elk spoor. Nu, gistermiddag is er een lichaam gevonden in Onet en er zijn duidelijke aanwijzingen dat het Timeo zou zijn. Dat lichaam wordt vandaag ook onderzocht om te weten te komen wat de doodsoorzaak is. En in Brussel is er gisteravond opnieuw geschoten in Sint-Gilles. Dat is al nu voor de derde dag op rij. En het is trouwens ook al de zesde schietpartij in heel Brussel op 3 dagen tijd. Er zou geschoten zijn gisteravond met een automatisch wapen, maar er zijn geen gewonden gevallen. De dader wordt wel nog altijd gezocht. En het gebeurde ook trouwens allemaal op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident dus was toen 1 man gewond raakte.
0: Er worden vanmorgen mooie kleurrijke zonsopgangen doorgestuurd.
1: Ja, en dat zonnetje zal toch nog even blijven deze voormiddag. Het zal ook nog droog zijn, maar later vandaag wel meer kans op buien. Mogelijk met onweer en 24 graden.
0: Dankjewel. Over exact 1 week is het weer zover. Alle kindjes terug naar school en dit geluid. Auw, snerpend. De kwelling, zeg. Ja.
2: Maar in het eerste, dat is hier, heb ik Frans.
0: Je vergeet dat, hè. Je vergeet dat. Hoe gruwelijk dat klonk, die schoolbel. Maar het was wel zo. Het was wel echt verschrikkelijk hard zo. En het kan ook allemaal terugkomen de komende weken. Als je kijkt naar televisie tenminste. Want gisteren begon op Play het nieuwe programma van Bokkie de Rapper. Bokkie gaat naar school. Ik heb ook gekeken en oh, ik vond het zo goed, alleen al het begin. Hoe Bokkie 's morgens vroeg door zijn vriendin wordt afgezet met de auto aan de schoolpoort.
2: Maar in het eerste lesuur heb ik Frans en dat heb ik nooit op doen geweest.
3: Ook al deed ik mijn best, ze hebben we echt moeten delibereren.
2: Ket jij Bob en Bobet?
4: Nee.
2: Was dat bij u de mis? Wacht!
4: Bij mij was dat met Luc en Sandrine. Die gingen achterappelen.
2: Oké. Okay.
4: Heel succes.
2: Stuur u na het school.
4: Ja.
2: Zijn dat nooit nog dacht uit te spreken?
4: Braaf zijn.
5: Oké. Mijn eerste schooldag dus opnieuw. Maar hoe kan dat nu? Ik ben 41 jaar en ik ben echt super zenuwachtig om de speelplaats op te wandelen.
0: Oh. Ja, die eerste schooldag. All the feels bij Bokkie. Hij gaat in het programma terug naar het 5e middelbaar. Voor de 3e keer ook al ondertussen, want het liep allemaal niet zo super vlot bij hem tijdens zijn schooltijd. En dat gaat hij dus nu proberen beter te doen. Dus ook de les wiskunde, waar het die dag, die eerste schooldag, gaat over afgeleiden.
5: De les wiskunde, dat is precies toch niet veel veranderd.
2: Sorry dat ik je onderbreek daarvoor. Een vraag van een iets oudere mens dat al een keer leert. In welke situatie in mijn leven hebben we dit nodig?
6: Ah.
2: Zonder dat dat aanvallend is. Echt een serieuze vraag.
6: Het is zeer goed dat u die vraag stelt. Naar het einde van het hoofdstuk, maar zeker in de volgende hoofdstukken, gaan we zien dat dat heel veel toepassing heeft. Namelijk om een minimum of een maximum te zoeken van iets dat varieert.
5: Heb ik nu een antwoord op mijn vraag gehad? Ja, zeker.
0: Bokkie is dus in het programma vooral heel heerlijk Bokkie. Grappig dus, maar bij momenten ook ontzettend ontwapenend. Dat hoor je als hij beter kennis maakt met zijn klasgenoten Lisse.
7: Mijn papa is er niet meer.
2: Ah, is waar? Shit.
7: Ja.
2: Ah, sorry.
7: Nee. Dat is oké.
2: Ja. Ik heb een beetje hetzelfde meegemaakt. Mijn papa is ook gestorven toen ik jong was. Mm-hmm. En als jij nog een goed contact met je papa? Als je dat mag. Sorry, het gaat hier van wiskunde naar heel diep.
7: Nee, ik heb mijn papa eigenlijk 1.5 jaar voordat hij overleden is niet gezien. Want mijn papa had een alcoholprobleem.
2: Amai. Maar ik zeg amai, omdat ja, bij mij is het ook hetzelfde. Was over van alcohol. Mm-hmm.
0: Zwat, ik wil maar zeggen, schone, grappige, ontwapende tv. Een aanrader. Je kan het nog inhalen als je wilt. Het is nog maar gisteren begonnen. Dus de komende weken op televisie. Bokkie gaat naar school op Play.

Blackstreet en Dr. Dre en No Diggity. Matt Berninger, die doet het even solo. Laat de National even rusten. En is op zijn eentje bezig. Heeft deze single uitgebracht, Martini Me.

0: Martine Mifetso van Matt Berninger, goedemorgen. En wow, heb je gisteren die bolle ketten van hagelstenen gezien in de Vuelta? We gaan het er straks over hebben met Bart Aars van Sporza. Die is voor ons in Spanje.
1: Maanrock, het gratis muziekfestival in Mechelen. Van 27 tot en met 30 augustus. Met Young Yellow, De Mens, Amber Bros, Sea, Zornik, Maria Iscariot, De Tijdloze Dansant, Ise, Retype, Kaat van Stralen en veel meer. Alle info, maanrock.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh,
7: Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel.

0: Years van... Nee, Years and Years met King. Zo is het.
1: Studio Brussel. Linde, staat op.
0: Years and Years van Kings en Kings, ging ik bijna zeggen. Ik weet niet of je de beelden van gisteren uit de Vuelta zag. Redelijk apocalyptisch. Carl en José, die waren er ook niet goed van.
2: Linde, staat op.
1: Studio Brussel.
0: Ja, dat is voor straks dus. Amai, het loopt hier echt goed. Dat is voor zo meteen. Maar dus, Carl en José, die waren er niet goed van.
3: Ops, schuilen voor de hagel. Het doet veel te veel pijn. Ja, ze geven nu signaal. Pogacar, die zich hier als een leider gedraagt. Doet pijn, je ziet het aan de mannen. Ach, dit is echt wel... Je zag ze gaan schuilen, bijna een café binnenrijden.
4: Niet meer
3: zelden,
4: van deze tijd.
3: Zelden gezien.
4: Ja,
0: het deed heel veel pijn.
1: Studio Brussel. Linde, staat op.
0: En redelijk waanzinnig wel om te zien. Zo

0: stond ik ook in de perszaal op een dikke 100 meter van de aankomst. En ja, plots die hagel die uit de lucht begon te vallen. Ja, we hebben ze niet op ons hoofd gehad, we zaten nog net droog. Maar we zijn dan buiten gegaan en ja, we zagen heel de grond nog vol liggen. Ja, hagelstenen zo groot als stevige druiven. Ja, als je dat op je kop krijgt, dat is de moeite natuurlijk. En plots zagen we alle ploegbussen die boven stonden geparkeerd snel naar beneden rijden op zoek naar hun renners. Hè. En dus zijn wij de auto ingesprongen, hen achterna. Maar het was chaos, ja, want die renners die waren verspreid over een hele berg, want er was al een lange beklimming geweest. En dus die bussen die begonnen alle kanten uit te rijden. Plots zagen we de Little Trek terug omhoog rijden. Een andere bus reed een afslag af. Dus pure chaos. We hebben een mechanicien de berg weer zien oplopen. Zijn bus achterna. Dus we hopen dat die arme man ondertussen gevonden is. Maar een renner van Uno X hebben we echt op de deur, op het raam van zijn rijdende ploegbus zien kloppen van: hallo mannen, hier ben ik. Mag ik op de bus alsjeblieft? Ja, en Wout van Aert die is in een bestelbusje ingesprongen met een aantal andere renners. Ja, het moet wat geven als je plots een paar kofferrenners in je bestelbusje krijgt. En dan zijn ze, ja, dan zijn ze allemaal een hotel binnengestormd om daar te schuilen. En ja, daar hebben ze onmiddellijk allemaal handdoeken gekregen. Ze hebben warme thee gekregen. Ze hebben perziken gekregen. Perziken zelfs, ja. Ja. Er zaten er een paar op de pooltafel. Want ja, heel die lobby stond vol. De trap zat vol. Ja, dat was heel speciaal, denk ik, ja, voor die hotel-eigenaars.
1: Ik hoorde jou net zeggen, het woord ongezien. Ik hoorde het Karel en José ook al zeggen. Maar is dat echt zo? Want ja, hagel, dat hebben we uiteraard al ooit wel gezien in een wedstrijd. Maar ik denk, het opvallende is dat, denk op initiatief van de renners zelf, eigenlijk die zijn gewoon zelf gestopt met rijden. De rit is afgelast dan.
0: Ja, die is volledig afgelast. Dus alle klassementen blijven hetzelfde. Het is nogal eens gebeurd, hè. In de Tour in 2019, de Tour de France. Toen waren er modderverschuivingen en lag er van alles op de weg en kon de rit gewoon niet doorgaan. Is die ook geannuleerd. Maar het zijn de renners zelf en onder leiding van Pogacar die gezegd hebben: we stoppen ermee, het is gewoon te gevaarlijk.
1: Ja, natuurlijk, als Poggi dus zegt we stoppen, dan stopt het. En dan stopt iedereen.
0: Ja, dat is de grote baas. Ja.
1: Hoe waren de reacties achteraf na al die chaos? Heb je nog iemand kunnen spreken?
0: Ja, we waren met de gsm aan het filmen in alle chaos. En zijn we Sepp Kuss en Wout van Aert tegengekomen. Toen ze op weg waren naar de bus. En zij zeiden ja, heel terecht dat dit is stilgelegd en geannuleerd. Want het was veel te gevaarlijk. Er lag echt een laag hagel nog op de weg. Dus veel te gevaarlijk om te fietsen. En dus iedereen was tevreden dat het geannuleerd werd. En dat ze snel de bus in konden.
1: Ja, ik moet wel zeggen, het levert toch wel een paar van de sportbeelden van het jaar op, denk ik. Al die renners opeengepakt op al die gekke plekken bij elkaar met die handdoeken en die perziken natuurlijk, Bart. Toch ook belangrijk om mee te geven. Wat voor weer wordt het nu vandaag?
0: Ja, ik heb net even buiten gekeken. We zijn in Andorra nu. Het is windstil, licht bewolkt. En ze geven 10% kans op regen. Dus het wordt een rustige dag qua weer. Gelukkig maar, want er staat een heel belangrijke bergrit op het programma. Een korte, 100 kilometer maar. Maar wel met drie zware cols. Dus we verwachten dat Tadej Pogacar vandaag de hamer gaat laten neerkomen. En proberen al een grote voorsprong te pakken in het klassement.
1: Oké, goed. Neem toch voor de zekerheid maar een parapluutje mee.
0: Ja, doen we.
1: Dag Bart, salut.
0: Dag.
2: Linde staat op. Studio Brussel.

0: Lost Boys van Phoebe Bridgers. Marlies slaagt er niet in te ontbijten vanmorgen. Te veel stress stuurt ze, want ze wil zo graag naar die zotte showcase. En ze heeft nog altijd geen Fontaine's DC-plaat gehoord vanmorgen. En ze weet dat die komt. Maar wanneer? Geduld wordt beloond, Marlies. Eet een boterhammeke en hou vol.
1: Vanavond op VRT1.
2: Kom maar, jongen. Ik heb een schrik. Dat verstaat het toch, hè? Of niet?
1: Op VRT1 in Reizenwaas de Bucketlist leert Tom bobsleeën in Servië. Op VRT Canvas in de docu AI Confidential verandert AI onze gezondheidszorg. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van Eyecatchers voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
3: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
1: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
4: Lotto, omdat het kan.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
6: Het lichaam van de vermiste Timeo is mogelijk gevonden.
7: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
6: Ja, het is wel vermiste personen, maar ook de politie zocht al meer dan 2 maanden naar de Waalse jongen van 5 en ook de vader van Brian. Ze werden voor het laatst gezien op 27 juni in Onet in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbrak er elk spoor. Gistermiddag is er een lichaam gevonden in Onet en er zouden sterke aanwijzingen zijn dat het de kleine Timeo is, dat zegt VRT Nieuws-collega Gianni Palink.
8: Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timeo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timeo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden.
6: Ja, vandaag wordt het lichaam ook nog onderzocht om te weten te komen wat de doodsoorzaak is. In Brussel is er gisteravond opnieuw geschoten in Sint-Gilles. Dat is nu al voor de 3e dag op rij. Er zou ook geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden en de dader wordt nog altijd gezocht. Het is al het 6e schietincident in Brussel op enkele dagen tijd. De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, zegt dat schietpartijen een reactie zijn op alles wat ze doen tegen de drugswereld nu.
9: Die gebeurtenis is voor mij een teken dat we moeten onze strijd tegen drugscriminaliteit vastberaden voortzetten. Dat wil zeggen dat ja, wij storen in het schema. Hè? Dus we zijn daar en met de versterking die ik heb ingevoerd en ook de plan Grote Steden, dat toont dat het werkt. Dus we moeten voortzetten.
6: In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat de daken weggeblazen werden en bijna 3000 mensen zaten ook een tijdje zonder stroom. Op het WK hockey gaan onze nationale vrouwen naar de halve finale. Ze konden gisteravond wel niet winnen van Argentinië. Ze speelden 0-0 gelijk. Maar daarmee eindigden ze dus 2e in hun groep en stoten ze door naar de halve finale, die nu donderdag is. En de Red Panthers nemen het dan op tegen de topfavoriet Nederland. Speelster Famke van Heel is ondanks de gemiste kans om Nederland te ontlopen toch tevreden.
10: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben, maar het komt wel goed overleg. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
6: Het wordt eerst nog een zonnige en droge dag. Later vandaag krijgen we wel meer bewolking met kans ook op buien en mogelijk ook met onweer. We halen temperaturen tot 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar dan wel warmer tot 28 graden.
0: Hoe gaat het onderweg, Hajo?
11: Naar Brussel, vooral aanschuiven op de E19. Een klein half uur vanaf Zems tot aan de werken in Machelen. Op de E314 ook een kwartier bij Wilselen. Daar was een ongeval gebeurd, maar de weg is vrijgemaakt. En op de E40 vanuit Leuven ook een kwartier geduld oefenen van Sterrebeek tot Kraaienem. Dat komt ook door een ongeval op de linkerrijstrook daar. Het is druk op de binnenring rond Brussel met ruim een half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde inderdaad. En ook een half uur op de buitenring van Waterloo tot Verwijs. bij Groenendaal. Komt door een aanrijding op de linker rijstrook. Naar en rond Antwerpen een rustige spits met vertragingen van niet meer dan een kwartier. Dat valt mee.
5: Studio Brussel.
1: Linde staat op.
5: Linde Merkel.
0: Goedemorgen, kom gerust drinken aan de ochtendfontein die Studio Brussel heet. Ik heb alles voor jou om je dag goed te starten.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Compact Disc Dummies, goedemorgen. Dit is 25 augustus, de dinsdag dus. En dat wil zeggen nog exact 1 week tot de schoolbel snerpt. Dus pak het ervan. Doe zoals Leander, de modelpapa, die vanmorgen een foto heeft gestuurd van zichzelf met zijn dochter Linde. Ze zijn samen naar Disneyland vertrokken. Goed hoor, Leander. Papa, punten voor jou. Punten ook voor iedereen die zijn oren spitst het komende uur, want ik ga iemand naar die exclusieve showcase van Fontaine's DC sturen. Dat is best wel een bijzonder gegeven hoor, want je treft de band in hun prime. Ze hebben net een nieuwe single uit. Je zou die dus als een van de allereerste live kunnen horen. Lieselot uit Kortrijk stuurt als een van de velen. Linde, alsjeblieft, wat moet ik hiervoor doen om daarbij te zijn? Het is gewoon heel simpel. Luisteren en als je een nummer van hen hoort, de bandnaam doorsturen via de Stubru-app. Als we je dan bellen, dan krijg je 1 vraag. Een vraag die, als je een fan bent, als je een echte fan bent, geen probleem kan vormen en dan ben je er gewoon weg bij. En dan moet ik je ook nog even herinneren aan wat voor een prachtig weekend we met z'n allen hebben meegemaakt. Zondagavond mocht Somber op Pukkelpop headlinen. 21 is hij. Misschien wel een van de jongste artiesten die dat al mocht doen. Maar hij moest zeker niet onderdoen voor de grote big ones. Hij speelde een spectaculaire show en bewees meteen dat hij meer is dan een hype. Zo klonk zijn monsterhit 12 to 12 live op Pukkelpop.

0: Dansbaar, altijd goed. Justin Timberlake, het was een tijdje geleden dat we hem nog eens hadden gezien. Maar een paar dagen geleden maakte hij nog eens een appearance als verrassingsgast bij het concert van Don Toliver in Miami. En ze brachten samen dit nummer, Rock Your Body.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Matt Sky samen met Becky Hill en Amai. Ik zou mij misschien wel willen excuseren aan al die lieve mensen die aan het sturen zijn in de app. En zot aan het worden zijn van de stress. Ik had misschien wel onderschat hoe gek jullie zouden gaan op die tickets van Fontaine's DC. En ook wel met hoe monsterlijk veel fans jullie zijn. Maar houd dus vol, plaatje komt eraan. Misschien wel na deze.

0: bijna 8:30. Jannik, er was gisteravond opnieuw een schietpartij in Brussel.
1: Ja, Linde, in Sint-Gilis, dat is nu al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen, maar niemand zou gewond zijn geraakt. Nu, het gebeurde allemaal op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was en wel een man gewond raakte. In totaal zijn er nu al 6 schietincidenten geweest in heel Brussel en dat op 3 dagen tijd. Het lichaam van de kleine Timeo is mogelijk gevonden. De Waalse jongen van 5 en zijn vader Brian worden al gezocht sinds eind juni. Nu, gistermiddag is er een lichaam gevonden in Onet, in de provincie Namen. En er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat het om Timeo zou gaan. Dat lichaam wordt vandaag nog onderzocht om onder andere te weten te komen wat de doodsoorzaak is.
0: Wat voor weer wordt het?
1: Ja, het gaat zonnig en droog worden. Eerst later vandaag wel kans op buien, mogelijk met onweer en dan 24 graden vandaag.
0: Oké, ik voeg daar graag nog een nieuwsfeit aan toe. Want over 4 minuten weten we wie erbij zal zijn volgende week donderdag.
2: Hoor je deze week de hotshots van Fontaines DC? Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
2: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
4: Hey, it's Diego van Fontaines DC.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Sam.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaine Sissi.
0: Dag, lieve Fem.
1: Oh my god, hallo.
0: Als je een score zou moeten geven van 1 tot 10 om je fanschap voor Fontaine's DC te omschrijven, op welk cijfer komen we dan ongeveer uit, denk je?
1: Zeker, een 10, meer dan een 10.
0: Heb je ze al vaak live gezien?
1: Al 3 keer nu.
0: Oké. Hoor ik jouw stem trillen?
1: Ja.
0: Ik snap het, ik snap het. Je bent 1 van de duizenden... En ik overdrijf niet, er komt rook uit onze computer van het aantal berichtjes dat hier binnenkomen in de app van de duizenden mensen die hebben gestuurd vanmorgen. De band komt volgende donderdag voor een klein en exclusief publiek hier bij ons op Stubru een showcase geven. Dat moet ik jou niet meer vertellen, dat weet jij heel goed. Jij bent doordrongen van dat feit. Ga jij wenen als je er niet bij kan zijn?
1: Ja, echt waar. Ik denk dat ik al heb geweend.
0: Ga je wenen als je er wel bij kan zijn?
1: Ja, ook, zeker.
0: Oké. Oh, lieve fan. Mijn hart slaat mee in mijn borst voor jou. Maar jij weet ook wat er nu volgt, hè? Ik ga de vraag stellen.
1: Ja, ja.
0: Oké, goed. Hier komt ze. Fan. Tijdens de exclusieve showcase zullen ze ook nummers brengen van hun nieuwe album. Dat in oktober officieel uitkomt. Hoe zal dat nieuwe album heten?
1: Dopamine Chamber.
0: Ben je daar zeker van?
1: Ja, heel zeker.
0: Fem!
1: Oh my god.
0: Het is gebeurd.
1: Dat is crazy. What the hell?
0: Jazeker, what the hell.
1: Oh my, ik weet dat niet. Oké, dankjewel.
0: Met zoveel plezier gedaan, Fem. Wat is het allereerste wat jij nu gaat doen als je de telefoon dichtlegt?
1: Naar mijn vriend bellen, maar ik zit nu aan zijn herexamen, dus ik moet echt eens wachten.
0: Amai, die gaat echt, zelfs als die finaal buist, gaat hij nog heel blij zijn.
1: Ja, die gaat super blij zijn.
0: Amai, is hij de cutie pie? Want hij had ook een fotootje doorgestuurd in jouw bericht. Is jij de cutie pie met wie je samen een tattoo van Fontaine's DC gaat laten zetten?
1: Ja, we willen super graag de omlijning van het hartje van Romance.
0: Nee. Echt waar. Goed. Jullie hebben dat zo hard verdiend. We zien elkaar volgende donderdag.
1: Oh my god, zalen. Oké, dankjewel.
0: Zalen, hè. Dag, fam.
1: Ja.
0: Doei. Bye bye.
3: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
2: Blijf luisteren, speel mee.
3: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC. Life is music.
0: Dat is toch het schoonste wat er is eigenlijk, hè? Gelukkige fans. Hier is Jonas.

0: Nog een hele dag en nog een hele week kan jij tickets verzilveren voor die exclusieve showcase van Fontaine's DC. Dus jij krijgt jouw kans nog.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Worldwide.
0: Vertoef jij in het buitenland, dan is dit jouw kans om een keer op de radio te komen, om eens te bellen met Studio Brussel, als dat jouw favoriete zender is en als je tenminste luistert vanuit het buitenland. Laat dan iets weten. Ik zal heel eerlijk zijn, hoe verder hoe liever. Ik heb dat graag. Hoeveel kilometers, hoe meer kilometers je verwijderd bent van mij, hoe liever ik het heb en hoe mooier de verzoekplaat die ik voor jou wil draaien. Dus wil jij graag even vanuit het buitenland de groetjes doen aan het thuisfront, dan kan dat nu. Dit is jouw cue. Laat iets weten in de app.

0: Het hongerke van Wet Like heet Mange Toe.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Ben jij een ochtendmens?
0: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
0: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
3: is iets anders goed.
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Mark Ronson samen met Luke Lee. En Late Night Feelings, een hele goede morgen. Ik heb al met heel wat leuke, exotische landen gebeld. Maar nog nooit met Egypte.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel, worldwide.
0: Zeg, het land van de piramides en de farao's. Dag Ronaldo.
3: Hallo.
0: Hey, hallo. Ronaldo, Egypte dus. Vertel, wat doe jij daar?
3: We zijn op vrijgezellenfeest om dan een vriend van mij aan te trouwen.
0: Ah, het is niet waar. Amai, zo gaat dat tegenwoordig met die vrijgezellenfeesten. Dat is niet meer een huisje huren in Durbuy of iets leuks aan de zee. Dat is echt all the way en op naar Egypte, zeg je. Wat hebben jullie daar al allemaal gedaan?
3: We hebben natuurlijk de piramides al bezocht en ook op quads gereden in de woestijn en in de duin.
0: Amai, dat klinkt briljant eigenlijk. En hoe is het met de aanstaande bruidegom?
3: Goed. Je ligt net als mij lang geslapen en...

0: Zijn er nog ludieke activiteiten gepland? Zoiets met weinig kleren aan en spuitjes met dan gekke drankjes in? Of handtekeningen verzamelen op een lichaam? Nee.
1: Nou, dat voor onszelf gewoon.
0: Dat is geheim.
1: Dat is geheim.
0: Oké, goed. Ja. Hey, pas op, ik kan zwijgen, hè. Ronaldo kan echt heel goed zwijgen, hè.
1: Ja, ik had toch voor jezelf
0: goed. Nou, oké, ja, goed. Ja, kijk, dat is zeker je goed recht. Ik ga een plaat voor jou draaien. Wat mag dat zijn?
1: Relax My Eyes van Another.
0: Oké, dat gaan jullie dus vandaag eigenlijk doen. Dat staat op de planning. Even de ogen.
1: Inderdaad.
0: En bij uitbreiding de rest van jullie lichaam laten relaxen in het lekkere zonnetje in Egypte.
1: Yes.
0: Heel goed. Ronaldo, veel plezier daar nog. De groetjes aan de rest van de mannen. En hou het, ik ging zeggen rustig, maar nee, ja, vergeet dat laatste. Hou het niet rustig.
1: Komt
0: doe jullie
1: nog,
0: ding.
1: Dank u wel.
0: Dag, salut. Dag, Ronaldo.

0: misschien als Axel Taas leren. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Taisler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
5: Kamber, more space for your place.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Het is 9 uur. Goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Yannick Aerts.
10: Er is opnieuw geschoten in Brussel. Gisteravond was er een schietpartij in Sint-Gilles. Het is trouwens nu al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, maar de dader die is nog altijd spoorloos. Het is ook al het zesde schietincident in heel Brussel op enkele dagen tijd. De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, zegt dat de schietpartijen een reactie zijn op wat ze allemaal doen tegen de drugscriminaliteit.
11: Voor mij, dat is een teken, hè? Dat is intimidatie. Dus dat wil zeggen dat het boodschap dat de drugscriminelen sturen naar de politie en de overheid. Dus, pas op, laat ons rustig onze werken doen. En onze antwoord moet niet zijn, dus gevaarlijk, dus we stoppen ermee. Nee, dat wil zeggen, dat moeten we vastberaden voortzetten.
10: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek zijn geworden. Waarschijnlijk zijn er zelfs nog veel meer mensen ziek geworden zonder dat ze het weten. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkelrekken gehaald en alle eieren die nu in de winkel liggen, die zijn wel veilig. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap.
12: De winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
10: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar oud en spendeert ongeveer zo'n 8,5 uur aan videogames per week. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Een smartphone of een tablet zijn ook de populairste toestellen om te gamen. De Vlaamse gamesector doet het trouwens ook goed. Vorig jaar was er een recordomzet van ruim 76 miljoen euro, bijna een derde meer in 2 jaar tijd. En toch blijven de gamebedrijven het hier wel moeilijk hebben door de stijgende kosten en te weinig geld. Dat zegt ook Régis Leroy, docent aan de gameopleiding van de HoWest.
13: Dat is zeker ook al na corona een beetje ontstaan, omdat investeringen ook een beetje zijn weggetrokken uit de sector. Ik denk dat het kapitaal moet overtuigd worden dat de gamesector een heel goede sector is om in te investeren. En zeker ook aan de andere kant de bedrijven ook weerbaarder maken en beter leren omspringen met het bedrijfsvoeren en het zoeken naar kapitaal.
10: In Frankrijk komen er binnenkort 3 nieuwe pretparken in de buurt van Parijs. Saudi-Arabië wil 6 miljard euro investeren. En 1 park krijgt mogelijk al een manga-thema, met onder meer Dragon Ball Z. De parken zouden in totaal zo'n 22.000 jobs opleveren. Het begint zonnig en nog wel droog vandaag. Later op de dag stilaan meer wolken met kans op buien, mogelijk ook met onweer. En we halen temperaturen tot 24 graden. Ook morgen is het nog wisselvallig, maar dan wel warmer tot 28 graden dan.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
15: Studio Brussel.
16: Linde staat op.
15: Linde Merkel.
8: Hey, ik heb Olivia Dean voor je, Florence. Leuke live nummers in mijn roulette. En ook nog een ontje.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Live is music.

Any RDN and she wants to move. Goedemorgen. En welkom. We tellen af naar 1 september. Nog wel geteld 1 week. Profiteren van de zomervakantie, zo kan je het bekijken. Of wel geteld 1 week volhouden en dan opgelucht ademhalen, want de koters mogen terug naar school. Hangt eraf hoe je het bekijkt. Ik zit in team 2.

0: Weinig mensen zou ik heel dicht bij mijn oor laten neuriën. Maar Olivia Dean mag dat. Man I Need. Goedemorgen.
1: De festivalroulette.
0: We zijn verwend. Wat zeg ik? Rot verwend. Met zoveel goede live muziek. Al die festivals, al die topartiesten, al die bloedmooie geluiden en topmomenten. We moesten daar iets mee doen. En dus hebben we hier bij Stubru een rad gekocht. En dat propvol goede live nummers gestoken. Jij mag elke dag draaien aan die roulette. Enfin, ik help jou daar dan een beetje bij. En dan komt er iets uit. Jij mag iets kiezen waar je zin in hebt. Voor wie mag ik vanmorgen het beste van mezelf geven? Dat is de vraag. Laat het even weten.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: lekker dansen op Prospa en Clooney. Free Your Mind. Goedemorgen. Altijd tof als je je eigen lievelingsmuziek mag draaien op de zender. Straks mijn lievelingsnummer van Florence and the Machine, Queen of Peace.
1: Lotto is op zoek naar billen.
2: Billen?
1: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
1: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
1: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: zien. Ah, wel ja. Laat ons nog een keer draaien, ja.
1: De festivalroulette.
0: Goedemorgen, dag Melle.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, Melle, hoe gaat het?
2: Goed.
0: Goed?
2: Werk vanmiddag, dus flink aan de bak weer.
0: Oké. Melle, ik vermoed, ik denk dat het komt door je zachte G, dat je geen Belg bent. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt. Ik kom uit het oosten van Nederland.
0: Oké. Oh, zalig. En je luistert graag naar de Belgische radio.
2: Ja, ja.
0: Hou je ook van onze Belgische muziek?
2: Stromae is altijd wel leuk.
0: Oké, fijn. Leuk. Goed.
2: Ja, voor de rest, Belgische muziek, niet echt.
0: Nee, goed. Geen probleem, hè. Hebben ze dat in Nederland ook een roulette? Of hoe noemen ze dat daar?
2: Ja, hetzelfde.
0: Ja.
2: Maar we hebben hier geen festivalroulette.
0: Geen festivalroulette. Nog niet, hè? Nog niet, hè? We zijn klaar om het concept te exporteren, indien nodig. Maar kijk, voorlopig zal je het met de Belgische roulette moeten doen. Ik discrimineer niet, Melle. Integendeel, ik beschouw het als een eer dat ook de noordelijke Nederlanden het buitenland aan onze roulette wil draaien. Je kent het principe. Je mag eigenlijk 3 keer draaien. Iedere keer komt er een ander nummer uit, maar terugkeren kan niet. En uiteindelijk, in extremis, zal je het met die derde plaat moeten doen. Maar laten we gewoon nemen wat er komt en kijken wat er gebeurt. Ben jij er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Top. Alles begint met een welgemikte aanmoediging en die komt van jou.
2: Ja, dus laten we het doen. Kom op.
0: Kom op. Ja, het zal wel. Daar gaan we.

0: Ja, het is meteen Belgisch mellen, maar geen Stromae. Het is zwangere Guy, maar wel iets heel bijzonders. Zwangere Guy in combo met die Atomic Orchestra. Dat was op Pukkelpop nog maar afgelopen weekend. Wat denk je?
1: Was wel leuk. Ik zag het op social media, maar laten we naar de volgende.
0: Oké, we gaan naar de volgende. Geen probleem.

0: heel sfeervol. Dit is Ho Hey van de Lumineers. Ook heel tof live.
1: Ja, ik ga toch kansje wagen door naar de volgende.
0: Oké, goed. Ja, ik hoorde jou al twijfelen. Ik voelde hem aankomen. Oh, ik hoop zo hard dat je hier dan blij mee bent. Want dit wordt hem sowieso, Melle, Iggy Pop met Lust for Life. Wat denk je?
1: Ja, dat is het goeie. Dat is het goeie voor in de ochtend.
0: Ja, goed. Ja. Ja, ik hoor het meteen aan je stem. Jij bent een tevreden man. Dat stemt mij dan ook gelukkig. Ja. Ik wens jou nog een hele fijne dag. Salut, hè.
1: Jij ook.
0: Dag, salut. Melle. Doei.
1: Doei. Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: I love you, baby. I love you. Yeah.

Black Box en Stronger. Ik zeg het, laatste week van de zomervakantie. Hè. Geniet ervan, nu het nog kan. Drums, please. Dit zijn The Fresh Prince en DJ Jazzy Jeff met Summertime.

0: Fresh Prince, oftewel Will Smith natuurlijk, en Summertime.
1: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
7: Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
7: Ik kan echt niet volgen.
8: Of mijn jessekes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.

volledig verpest, dit nummer. Eentje weet dat die mens gewoon een heel nummer zingt over natte poepen. Je hoort niks anders meer dan dat dan. Sorry, hè. Het is zo. Ugel en Ultra Natte en Moving to the Sun. Deze man vanavond. ING Arena. Dat wordt wat. Er zijn nog tickets trouwens. Dit is A$AP Rocky en

ASAP Rocky Sundress. Sinds gisteren kan je je opnieuw inschrijven voor onze nieuwe lichting. Heb je een jonge, frisse band? Ben je aan het musiceren op je slaapkamer? Dan is dit jouw moment. Wij willen jou ontdekken namelijk. Schrijf je in via het Stubru-kanaal op VRT Max. Dit is Alice May.

Big Mouth Strikes Again. Goedemorgen hoor. Ondertussen voel ik hier op de redactie dat er al wat stemmen aan het terugkeren zijn. Die zijn zich aan het klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Dries Leenaerts en Eva de Roo, die kwamen zoals al eens nieuwsgierig in de studio kijken. Toch nog even voelen hoe dat was, die paarse Stubru-studio. Die gaan zich deze week klaarmaken. Ze zijn helemaal klaar voor een nieuw radioseizoen. Deze week ga je het nog met mij moeten doen. Met mij en de goede platen die ik voor jou heb gekozen. Zoals deze Noir en

0: Dag Kirsten Lemaire.
1: Dag Linda Merkpoel.
0: Hallo, ik moet u waarschuwen.
1: Ja?
0: Er wachten heel wat hitsige, gestresseerde fans op jou. Van Fontaines DC.
1: Ah ja, ik snap.
0: Ja, ze zitten helemaal klaar voor jou en een nieuwe track.
1: Oké.
0: Okay.
1: Soms
2: De najaarsconcerten van Trix in Antwerpen. Met Eli Oaks, Piffy, Big Special, Naomi Sharon, Goldie Boutillier, Nick Hakim, Benny Sings, Horse Girl en nog veel meer muzikaal lekkers. Ontdek de volledige kalender via trixonline.be. Samen met Studio Brussel.
3: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
4: Ja, je hebt ui gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Ik heb weer ui gezegd. Maar spelletje.
3: Maar dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
5: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
6: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
7: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
2: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
0: Het is 10:00, een heel goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
9: Er wordt minder opleidingsverlof genomen. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Het komt door de strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte, had recht op opleidingsverlof dit jaar. Vroeger was dat 50%. En vanaf dit schooljaar wordt het hele systeem veranderd. Dat zegt HR-bedrijf Acerta.
10: Vanaf 1 september wordt Vlaams opleidingsverlof opnieuw mogelijk voor wie minstens 50% werkt. Ook stijgt weer het bedrag van de overheid. Steun per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof. Er komt wel een verstrenging. Bijvoorbeeld, er komt een grotere focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen.
9: Ja, met dat opleidingsverlof kunnen werknemers tot 250 uur afwezig zijn van de werkvloer om een erkende opleiding te volgen, terwijl ze hun loon volledig of deels behouden. Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen zijn ziek geworden. En bij al die mensen is in de stoelgang dezelfde salmonella gevonden als in de stal van het Geelse bedrijf. Maar mogelijk raakten ook nog meer mensen besmet, dat zegt het Federaal Voedselagentschap.
11: Mensen in een gewone gezondheidstoestand gaan daar hoogstens wat griepachtige symptomen van ondervinden, gaan ook niet meteen naar de dokter gaan en gaan ook heel snel genezen. Het zijn vooral de risicoconsumenten, dus de jonge personen, oude personen, zwangere vrouwen, die eigenlijk veel meer kans hebben om ernstigere symptomen te gaan ontwikkelen en meestal ook moeilijker gaan herstellen na een salmonella.
9: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar oud en spendeert ongeveer 8,5 uur aan videogames per week. De Vlaamse gamesector doet het trouwens ook heel goed, maar toch blijft het vooral moeilijk door de concurrentie in het buitenland en waar de lonen soms ook een pak lager liggen dan hier. Dat zegt Régis Leroy, docent aan de gameopleiding van de HoWest.
12: We zijn in een land waar het eigenlijk de loonkost bijzonder hoog is en natuurlijk videogames maken is vooral mensenwerk. Dat is één op één aan elkaar gerelateerd. Dus dat maakt het lastig om mee te draaien in een wereldwijde economie. Dus elk spel dat je uitbrengt is per definitie eigenlijk voor heel de wereld. Dus je concurrentie zit er niet in eigen land. De concurrenten zitten over heel de wereld.
9: Spanje heeft de Europese Unie geld gevraagd voor de migratiecrisis in Ceuta. In het Spaanse stadje dat aan Marokko ligt zijn al duizenden migranten aangekomen. En daar zijn ook veel tieners bij. Correspondent Sven Tuytens legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
13: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex. Dus het komt eigenlijk op neer dat Spanje zeggen, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten. Dat ook een Europees probleem is. Dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen.
9: Eind juli bestormden tienduizenden mensen Ceuta vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. Vandaag eerst opklaringen, daarna meer wolken met buien, mogelijk met onweer en 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar dan wel warmer tot 28 graden.
2: Studio Brussel.
8: Kirsten Lemaire.
0: 25 augustus is een speciale dag. Ik heb een hele goede Prince gekozen en wel om een heel goede reden. Dit is Delirious.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

Delirious van Prince op de verjaardag van onze Christophe Lambrecht. Het is 6:50, een heel goede morgen. Ik weet dat jullie wachten op iets, maar alles komt op zijn tijd vandaag. Dit zijn Generation en Young Lean.

Kings of Leon hebben iemand nodig. Jij hebt misschien gewoon muziek nodig. En dat is goed, daar ga ik de komende 4 uur voor zorgen. Bijna 10:15 nu. Hopelijk gaat alles goed waar je zit. Misschien nog even aan het bekomen van Pukkelpop. Ik ken dat. En nu voor jou Charlie XCX met Camera.

0: The Black Keys met Go of Blijf, want dan hoor je zo meteen onder andere The Stats.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat dan voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Eco Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.

doop. Een nieuwe paus voor de subs. 16 jaar na de vorige Merel die op een troon van het midden van de zaal tot aan het podium kwam. En 20 jaar de subs, dat moet nog eens gevierd worden. Wij dansen al 2 decennia op een beat en ze willen het met jou ook vieren. En met een heleboel iconen. Crookers, Digitalism, Etienne de Crécy en Dr. Lecter Love. In de Compass Club in Gent op 21 november. Ticketverkoop start morgenavond om 6 uur. Nu 2 broers uit Nieuw-Zeeland. Dit is Blue Brigada.

0: in de app. Gelukkige verjaardag, Mark Axel. Die heeft dan weer instant flashbacks naar Stranger Things bij deze Heroes. Ja, wat een held. En Linde Merkpoel, die had mij daar straks al gewaarschuwd. Ik herhaal liever haar woorden. Jullie staan hitsig.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: En jullie, dat zijn alle fans van Fontaine's DC die zo dicht mogelijk bij hun favoriete band willen staan op 3 september. Dat zou ook zomaar eens kunnen, want dan komen ze een exclusieve showcase spelen bij Studio Brussel, zodat jij die nieuwe single ook live kan ontdekken. En mogelijk nog wat andere verrassingen. Ik zie foto's in de app, ik zie memes, ik zie hele smeekbedes, ik zie grappige berichtjes. Maar er is maar één manier om jouw plek op de eerste rij te bemachtigen. Luister goed, want dit moet je doen.
3: Hoor je deze week de hotshot van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
4: in de app van Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Studio Brussel.
0: Dit is een heel schattig nummertje van Eels.

0: 20 voor 11, Black Wave komt eraan.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Oh, dat is hier zo stil binnen.
1: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
4: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
3: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
4: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Oh, ons cv-fotoboek is er.
6: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Oh, weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.

0: Black Wave op je radio. Oké, hopelijk ben je dat ook nog na een druk, druk festivalweekend.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Pukkelpop. Ja, Pukkelpop achter de kiezen en nog een beetje in dat lijf ook. En nog een beetje aan de stem te horen van mij en van vele anderen, denk ik. Dus we zitten in hetzelfde schuitje. Het goede nieuws is, je kan blijven teren op die geweldige festivalwolk dankzij VRT Max. Daar staan allerlei interviews, daar staan concerten die je kan herbeleven. Gewoon vanuit je luie zetel, als je dat nog eens zou willen doen. Want het was fantastisch. Het was een prachtige editie. Veel regen hebben we daar gelukkig niet gezien. Die was voorspeld, maar die kregen we niet. Wat we wel kregen, was ongelooflijk veel goede concerten. Zon op de mainstage, ook tijdens de set van S10. Die het publiek deed lachen, deed genieten, maar

stuurt in de app. Met Inhaler is wacht op Fontaine's DC natuurlijk alweer een stuk minder vervelend. Dat was My Honest Face. Phoebe Bridgers heeft een nieuwe plaat. Daarop betuigt ze haar liefde voor haar partner Bo Burnham in dit fantastische nummer. Dit is Bobby.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
2: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
3: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
4: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
5: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
6: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
7: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Het is 11 uur, een heel goedemorgen.
10: VRT Nieuws.
9: Met Yannick Aerts.
11: De werken voor de Ventiluslijn gaan starten. Op 14 september, over 3 weken is dat, starten de eerste werken van de nieuwe hoogspanningslijn in ruim 10 West-Vlaamse gemeenten. Die lijn die zal dwars door West-Vlaanderen lopen, deels ondergronds en bovengronds, over ruim 80 kilometer. En die moet de elektriciteit van windmolenparken op zee aan land brengen. Nu, er is nog veel te doen geweest rond die Ventilus hoogspanningslijn. Veel mensen in de buurt zijn bang voor de stralingen en stapten ook naar de rechter, maar die rechtszaken stoppen de werken voorlopig. Niet. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof. Je krijgt dan vrij van je baas om een erkende opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden een vijfde minder mensen dat. En het komt volgens HR-bedrijf Acerta door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde ook de vergoeding. Het hele systeem verandert nu dit schooljaar ook. Onder meer, niet alle opleidingen geven nog recht op betaald verlof, zegt Acerta.
12: Men wordt selectief in welke opleidingen met Vlaams opleidingsverlof kunnen worden gevolgd. Er zijn nu specifieke categorieën waarbinnen de opleiding moet thuishoren om nog recht te kunnen geven. Een van die categorieën is bijvoorbeeld dat de opleiding klaarstoomt voor een knelpuntberoep.
11: Spanje heeft de Europese Unie geld gevraagd voor de migratiecrisis in Ceuta. Het Spaanse stadje dat in Marokko ligt kampt nog altijd met duizenden migranten en daar zijn nog altijd veel tieners bij. Correspondent Sven Tuites legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
13: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex. Dus het komt eigenlijk op neer dat Spanje zegt, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten. Dat ook een Europees probleem is, dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen.
11: Eind juli bestormden 10.000 mensen Ceuta vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. En dan nog dit. In dierenpark Plankendaal is een berberaap geboren. Dat is een dierensoort die bedreigd is in het wild. Alles samen zijn er in Plankendaal nu 11 berberapen. En je kan het kleintje ook al zien. De moeder draagt het jong op haar buik. Vandaag eerst opklaringen, daarna toch wel meer wolken. Stil aan deze middag met buien, mogelijk ook met onweer. En 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar wel warmer dan tot 28 graden dan.
14: Brussel. Kirsten Lemaire.
9: Hoera en welkom aan die kleine berberaap. Hoera ook voor het barbecue-alarm dat dit uur zal afgaan. En hoera voor Sam Fender.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

de hypersonic missiles. Het is 6:06. Een heel goede morgen. Leonard Korevits, dat weet je, die houdt van vintage. Dat is zijn stijl. Dat zit in zijn muziek als Lenny Lenny. Hij stond ook op Pukkelpop, ook al waande hij zich even op een ander festival toen hij riep: dit is de vierde keer dat ik op Rock Werchter sta. Echt gebeurd.

dacht, ik gooi wat Bad Bunny voor de losse sfeer op de radio. Maar de sfeer die is eerder gespannen in de app. Frederik die stuurt, het is gewoon fysiek en psychisch onmogelijk om de Fontaines stress het hoofd te bieden. Emoties zijn met geen woorden te beschrijven. Mijn psycholoog gaat er een hele kluif aan hebben. En Laure die zegt, Kirsten, love you. Maar wat je nu doet is illegaal. Ik wacht al uren. Sorry, Laure. Sorry, Frederik. Sorry, iedereen. Ik volg hier gewoon het schema dat mij gegeven werd. Ik wil jullie even rust gunnen dan, want voorlopig gaat hier het volgende half uur enkel een barbecue-alarm afgaan. Nu Bazaar, Sef en Faisal.

0: Charlotte Thee, Small Town Boy. Je hoort de Bronski Beat. En zometeen krijg je Angie Stone.
1: Bomboplaat Festival. 28 en 29 augustus op Zeebrugge Strand. Caribische en Afro-vibes. Met onder andere Kiba, Broederliefde, Van

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Het nieuwe schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh,
5: Lidl, dat kan tellen.

liefdesverdriet. Het snijdt diep. Bij Angie Stone ook. Wish I Didn't Miss You. Het is bijna 11:30. Wie wil zometeen 100 euro aan barbecue-budget binnenhalen? Ze liggen hier namelijk klaar. Ik leg het zometeen nog eens uit hoe we het spel gaan spelen. Na Bastille met Flaws en deze heerlijke nieuwe van Steve Lacy. Dit is Oh Yeah met een vraagteken.

0: Alles van Bastille. Het is iets over 11:30.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: De dagen die zijn al een beetje korter aan het worden, helaas. Maar dat mag niemand tegenhouden om af en toe nog eens een gezellige en veilige barbecue te organiseren met familie, vrienden, buren, wat je zelf ook wil. En om jou wat op weg te helpen, is hier weer een budget. Dat ligt hier, 100 euro barbecue budget. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon raden. Welk woord is weggegrild in de volgende plaat? En zo die 100 euro binnenrijven. Dus luister goed, het is een geweldig nummer. En er gaat iets weggegrild zijn. Dat wil ik weten. Stuur het in de app samen met je telefoonnummer.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Zijn nummer Born to Run is vandaag trouwens jarig. Maar dit was Dancing in the Dark van The Boss. Daar was iets weggevallen. Dankzij ons barbecue-alarm een heel goeie morgen, Naomi.
1: Goedemorgen.
0: Wat was er tussen de grill gevallen?
1: Ik dacht fire. Heel toepasselijk ook dan.
0: Heel toepasselijk fire. Kleine check. You can't start a fire without a spark. En Naomi, you can't start a barbecue without a fire uiteindelijk. Hè? Dus proficiat.
1: Ja, inderdaad. En dank je, super.
0: Ja, zeer goed. 100 euro aan barbecue budget helemaal voor jou. Hoe en wanneer ga jij die spenderen?
1: Wel, misschien wel heel snel. Wij gaan een goede barbecue organiseren dan. Ja? We zijn hier nog net aan het genieten van een laatste weekje vakantie. Dus
0: heerlijk.
1: Zeker van pas. Ja.
0: Zalig. En is het een thuisvakantie, dat laatste weekje?
1: Ja, het is een thuisvakantie. Ja, inderdaad.
0: Dat is goed, dat zijn soms
1: eigenlijk
0: de beste.
1: In de winter al. Ja, eigenlijk was dat heel leuk. Ja, deze zomer heel fijn. Echt van genoten ook. Ja.
0: Oké, wat was het hoogtepunt van jullie zomer?
1: Het hoogtepunt? Eigenlijk gewoon het dagelijkse leven en zo de kleine uitstapjes met de kleine kindjes. Zo, echt één groot hoogtepunt. Ook veel ruzietjes natuurlijk. Maar kijk, zo eerlijk zijn. Ik hoor het mezelf zeggen, één groot hoogtepunt. Dan denk ik, Naomi, nee, dat hoort het eigenlijk ook weer niet.
0: Nee, Naomi, hoe oud zijn jouw kinderen?
1: Die worden 2 en 5, dus het is redelijk pittig ook.
0: Ja, ik zou willen zeggen...
1: Ik probeer zo enkel de goede dingen te onthouden.
0: Nee, dat is waar. Maar zeer mooie leeftijd. Ik wou bijna zeggen, het wordt beter. Maar goed, dan zou ik misschien soms ook wel liggen. Maar goed, Naomi, geniet ervan. Maak er nog een fijne week van. Salut!

0: is een beetje rustgevende muziek voor Naomi uit Putten. Mariana Froijs en Trinix met Vaitimbora.
1: Oh, dat is hier zo stil binnen.
2: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Sold and Free, leef die a cappella.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: Daar zaten we de voorbije vier dagen. Vier dagen lang hebben we kunnen proeven van live muziek, van babbels, van reporters die heel het terrein aan het afzoeken waren. En van jou, die, ja, jij hebt daar gewoon ook genoten. Op de camping misschien ook nog. En in de boiler, in al die tenten die daar waren. Als je nog aan het nagenieten bent, blijf dat vooral doen. Blijf op die festivalwolk zitten. Je kan ook nog nagenieten via VRT Max. Daar staan heel wat interviews. Daar staan heel wat stukken live muziek nog. Heel wat concerten die je kan herbeleven. En ik heb voor jou nu ook een stukje uit een bijzonder concert.
1: Live op Pukkelpop.
2: Studio Brussel.
0: Dat van Eefje de Visser. Zij had een oproep gedaan voor dansers. Dat hoefden geen professionele dansers te zijn. En die kwamen allemaal meedoen tijdens het nummer Vlammen. Ze oefenden eerst nog op de wei en het zag er prachtig uit. Eefje de Visser live met de dansers op het podium die je erbij moet zien nu. Dit is Vlammen live op Pukkelpop.

Formidabele van Stromae. Eefje de Visser was ook formidabel op Pukkelpop 2026. Het was haar laatste concert dit jaar. En nu gaat ze werken aan nieuwe muziek. Fontaines DC heeft ook nieuwe muziek. Ik voel aan alles dat ik die het komende uur nog eens ga moeten spelen. Ik zie jullie berichten in de app. Maar dit is nog eens Jungle met Someday Somewhere. Alsjeblieft.

0: vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Het is 12 uur, een heel goedemiddag.
4: VRT Nieuws.
3: Melina Verbeek. Er is een nieuwe zoekactie in Onet in Wallonië. In Onet, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5, die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. En naar die man wordt nu gezocht. Philip Heijmans, jij bent ter plaatse. Hoe verloopt die zoektocht?
5: Ja, ik sta aan het voetbalplein waar 2 maanden geleden de auto van de vader is gevonden. Het laatste spoor naar de 2. En nu staan hier allerlei politievoertuigen en politiemensen te paard die net terugkomen van hun zoekactie wat verderop. Op weg naar hier hebben we ook al politiemensen gezien die de berm naast de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken waren. Ook een helikopter wordt hier ingezet. Alles samen zijn hier tientallen politiemensen op zoek naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou, nadat hier gisteren wellicht het lichaam is gevonden van zijn 5-jarige zoon Timeo. Vanavond vindt de autopsie plaats op dat lichaam om definitieve zekerheid te brengen over de identiteit van de jongen en mogelijk ook over de doodsoorzaak.
3: Op 14 september starten de eerste werken van de nieuwe Ventulus hoogspanningslijn in zo'n 10 West-Vlaamse gemeenten. Die lijn zal dwars door West-Vlaanderen lopen, voor een deel ondergronds en voor een deel bovengronds, over ruim 80 kilometer. En die moet de elektriciteit van windmolenparken op zee aan land brengen. Maar veel mensen in de buurt zijn bang voor de stralingen van het bovengrondse deel en stapten naar de rechter. Maar die rechtszaken stoppen de werken voorlopig niet, zegt hoogspanningsnetbeheerder Elia.
6: We beseffen uiteraard dat er nog verschillende procedures lopen, maar die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het belang, het maatschappelijk belang van de energieinfrastructuur van morgen, dat die natuurlijk vandaag gebouwd wordt.
3: De hoogspanningslijn moet normaal gebruikt worden vanaf 2030 of 31. Na supermarktketen Aldi roept nu ook Colruyt courgettes terug, omdat er te veel heptachloor in zit. Heptachloor is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Het gaat om courgettes die verkocht werden van 10 tot 24 augustus. Colruyt heeft ze intussen uit de rekken gehaald. Wie ze gekocht heeft bij Aldi of Colruyt wordt gevraagd om ze niet op te eten en terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. En in Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in een veld in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten verdenken Rusland van die drone-incidenten. Vanmiddag veel wolken en ook enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. En tot zo'n 24 graden vandaag. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer. En dan tot 27 graden.
2: Hoor je dit uur de hotshot van Fontaines DC?
7: Hey, het is Tigo van Fontaines DC.
2: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
1: in de app van Studio Brussel.
2: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Brussel.
1: Kirsten Lemaire.
8: Ja, goedemiddag zeg. De spanning is te snijden. Het lijkt wel alsof jullie allemaal naar die exclusieve showcase willen. En ik snap het helemaal. Het gaat dit uur gebeuren.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Calvin Harris en Pharrell, all the feels in de app en bij iedereen thuis. Want dit uur effectief gaan we nog eens kijken wie er naar die exclusieve showcase mag van Fontaines DC. Maar er is nog zoveel meer.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Ja, en ook nog steeds op VRT Max. Daar kan je van alles terugvinden van die vier dagen Pukkelpop die we nog zeer collectief aan het verteren zijn. Ik spreek voor mezelf, maar ik denk dat ik mag spreken voor een hele groep, grote groep mensen die denken van ja, het is dinsdag, maar het zit nog een beetje in mijn systeem. Het zit nog in mijn stem, het zit in mijn hoofd. Het zit misschien ook wel helemaal in je hart en dat is de bedoeling. We hebben fantastische dingen mogen beleven en zien, maar als je er niet bij was, dan heb je het ook allemaal kunnen volgen, die vier dagen. Dankzij VRT Max, dankzij VRT Canvas, hier op Studio Brussel. En dat kan nu nog steeds als je denkt van och, ik had eigenlijk nog geen plannen vanavond. Gewoon een beetje chillen en ik heb misschien toch een paar concerten gemist terwijl ik echt zelf wel op Pukkelpop was. Dan kan dat, want er staan er nog een heleboel op VRT Max. Dus doe dat vooral. Een van de hoogtepunten was zeker dat concert van Somber op de mainstage van Pukkelpop. Nog maar 21 is die jongen. Het was nog maar zijn tweede show in ons land. En hij kreeg meteen een zeer groot en enthousiast publiek voor zich. En heeft ook iets achtergelaten voor zijn fans hier, namelijk zijn setlist. Met zijn handtekening erop. Hij heeft dat blad dus echt vast gehad. En het bewijs, dat zie je op onze Instagram. Daar moet je reageren op de post. En daar maak je dus kans op die gesigneerde setlist van Somber.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Hey! Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.
0: Een van de hoogtepuntjes op die setlist, My Body Isn't Ready. Dit is hem nog eens, Somber. Goedemiddag.

Californication, de Red Hot Chili Peppers. Een heel goede middag, smakelijk als je aan tafel zou zitten of aan tafel zou gaan. Hele goede lunch. Wat staat er op het menu? Weet ik ook altijd graag. Oh, en zometeen heb ik je misschien nog wel voor iets nodig. Campus Nu van Vampire Weekend. Oh.

0: Zolang de zomer duurt, gaan ze zomerse muziek spelen. En daarna misschien ook nog wel. Campus van Vampire Weekend. Het is 11:40. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ah, ik ga dat geluidje nog missen, want dit is de laatste week dat we aan die festivalroulette gaan draaien. Jij kan dat doen en dan komt daar een live nummer naar keuze uit. Je hebt 3 keer de keuze. Jij bepaalt wat we gaan horen en ik hoor je nu al denken, ja maar ja wacht, het is straks nog Fontaine's DC. Die 2, die staan niet in de weg van elkaar. Hè. Dus als je nu gewoon eens aan de festivalroulette wil draaien om de spanning even weg te nemen, dat kan helemaal. Daar verlies je niks mee. Je kansen blijven dezelfde als je dan daarna nog wil gokken en spelen voor dat ticket van Fontaine's DC. Want dat gaan we dit uur ook nog doen. Dus laat mij weten als je aan die festivalroulette wil draaien.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
2: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen...
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel.

0: goede beat op de middag. 127 bpm voor de meerwaardezoekers. Tiga en You Gonna Want Me. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik heb iemand gevonden die zeer graag aan de festivalroulette wil draaien. Dag Marnix.
2: Goedemiddag Kirsten.
0: Hoe is het in Tielt vandaag?
2: Zonnig. Met winderig, maar zonnig.
0: Oké, ben jij Pukkelpop aan het verteren of toch niet?
2: Geen Pukkelpop, maar wel een trofee van een dochter van vrienden van ons.
0: Oké, en hoe was het?
2: Goed.
0: Oké, een prachtig trouwfeest gehad. In elk geval heb je het een beetje kunnen volgen, Pukkelpop, want we zaten daar 4 dagen. We hebben zoveel mogelijk radio en televisie proberen te maken voor iedereen die het van ergens anders moest volgen. Dus hopelijk heb je dat een beetje meegekregen.
2: Ja, wij hebben gekeken naar Roelblad hier op tv.
0: Ah, zalig. Maar ik hoor van zoveel mensen dat dat... Ja, ik kan dat natuurlijk niet doen, want ik sta zelf in de studio. Maar heel veel mensen die zeggen, dat is zo cool, gewoon thuis, vanuit je zetel, met je lievelingsdrankje en je lievelingshapje naar een volledig concert kunnen kijken van Pukkelpop bijvoorbeeld. Was dat bij jullie ook zo dan?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Zalig.
2: Het was iets anders, maar toch wel goed. Ja.
0: Ah, wel. Kijk, ik ga me daar vanavond aan zetten. Want vanavond heb ik dan wel weer tijd om dat te doen. Want ik heb er ook een aantal niet kunnen zien, uiteraard. Heb je voor de rest festivals gedaan deze zomer? Of concerten?
2: Werkte dit begin van het jaar Goose en OLT Rivierenhof tijdens de zonne-eclipse geweest.
0: Oeh, ja, die hebben van die brilletjes toen uitgedeeld en voor het concert mocht iedereen samen kijken toen.
2: Ja, inderdaad.
0: Ervaring om niet meer te vergeten. En staan er nog op de planning?
2: Zaterdag gaan we naar Traxe Roeselare.
0: Oké, wie komt daar? Naar wie kijk je daar uit?
2: Noordkaap, Top van Kormesse, Kaart van Stralen, ja.
0: Oké, dat wordt een geweldige line-up, ik hoor het nu al. Goed, jij mag aan de festivalroulette draaien. You know the drill intussen, want het is de laatste week dat we het aan het doen zijn. 3 kansen om te draaien. Als je na de eerste meteen zegt van, hup, dit wordt hem, dan is dat goed. Of je kan tot de derde gaan, maar die draaien we dan sowieso. Maar niks, are you ready?
2: Ja, laat me draaien, Kirsten.

0: Maar niks, ik hoorde jou ach zo doen. Was dat een ach van die wil ik? Of?
1: Van geluk, want ik weet niet welke versie dat is van de Lokerse feesten.
0: Ja, het is de versie van de Lokerse feesten.
1: Ja, maar fantastisch. Laat maar draaien. Zon schijnt.
0: Maar... bedoel je laat maar draaien of we gaan voor Xavier?
1: We gaan voor Xavier.
0: Ah ja, we gaan voor Xavier. En we hebben het dan net nog over die zonne-eclips gehad, dus het klopt eigenlijk helemaal. Kijk, we gaan voor Xavier. Was je daarbij op de Lokerse?
1: Nee, maar wel over enkele jaren ook in het OLT.
0: Ah ja, oké. Kijk, voilà. Jij hebt gekozen en snel kiezen, dat kan ook meteen de juiste keuze zijn. Maar niks. Veel plezier op Trax in Roeselare en nu genieten van Xavier, hè.
1: Ja, dat zullen we zeker doen.
0: Yo, salut.
1: Ja, kutten.
2: De festivalzender.
0: Ik zeg Xavier, maar het is uiteraard Xavier Rudd. Op de Lokerse feesten.

0: Lord and Green Light. Voorlopig nog geen groen licht. Hiervoor.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, ik weet het. De stress is real. Er zijn mensen die niet kunnen eten deze middag door die stress, door de spanning. Maar ik kan je verzekeren, het komt er nog aan dit uur. Een moment dat beslissend kan zijn voor jou. En misschien een vriend, een vriendin, een kennis, een grote fan die erbij wil zijn op die exclusieve showcase van Fontaine's DC op 3 september. Je weet intussen wat je moet doen. Als je het nog niet weet, zeg ik het nog één keer. Als je de hotshot hoort van Fontaine's DC, dan moet je meteen sturen in de app. En dan Fontaine's DC stuur je en je telefoonnummer. En hopelijk ben jij er dan eentje dat er uitgepikt wordt door onze computer. En hopelijk horen we elkaar dan aan de telefoon. Maar kijk, gewoon blijven luisteren. Nog even rustig blijven. En als je lunch voor je staat, neem dan nu een hap.
3: Hoor je deze week de hotshot van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
1: in de app van Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.

0: Er circuleren intussen verschillende Good Genoegs van Kitsch Creek en Bloemengarten. En dit is de versie met de Britse rapper Skepta. Blijf hangen voor een geweldige meezinger.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Prihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Ico Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
4: Ja, je hebt ui gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
3: Maar nee. Dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.

0: Hey, zeg Arno en Liffy du Bordemer. Of je nu aan de zee bent, thuis of op het werk, of misschien ook op vakantie zelfs. Ik wens je veel geluk als dat nodig zou kunnen zijn nu.
1: Hoor je deze week de hotshots van Fontaines DC? Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
3: Hey, it's Diego van Fontaines DC.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Brussel Showcase met Fontaine CC.
1: Ja, die is er op 3 september liever, die showcase, om het nieuwe schooljaar meteen geweldig goed in te zetten. Die is zeer exclusief. Dat wil ook zeggen, een kleine horde fans die zeer dicht bij hun idolen kunnen staan. Ik hoop dat ons telefoonsysteem het hier nog even volhoudt, want jullie respons is werkelijk overweldigend. Dat systeem dat gaat nu een nummer vormen, dat net stuurde. Dus als je gestuurd hebt, neem dan zeker op als je telefoon nu iets doet.
2: Hallo, met Dries.
1: Dag Dries, met Kirsten van Studio Brussel.
2: Hey.
1: Alles goed?
2: Dat is leuk nieuws. Ja, alles zeker goed.
1: Ja, alles zeker goed. Waarom wil jij graag naar die exclusieve showcase van Fontaines DC?
2: Waarom ik daar graag naartoe zou willen gaan? Mm-hmm. Oh, ik heb alle platen hier aan mijn muur hangen.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb de t-shirts gekocht allemaal. Ik heb de muziek is supergoed. Ik heb ze nog maar een paar keer live gezien om voor nu een keer te kunnen gaan. Van kort bezig te zien, ja, dat zou echt wel een droom zijn.
1: Ja, hoe lang volg je ze al? Of heb jij ze al van in het begin gevolgd? Of heb je plots alles in één keer gekocht?
2: Nee. Ik heb plaat per plaat gekocht als ze uit zijn gekomen.
1: Okay.
2: Ik heb ze leren kennen door mijn vader ook. Dus.
1: Maar zalig. Oké. Okay.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus ik heb hier eigenlijk wel te maken met een soort van superfan.
2: Ja, toch wel. Dat kun je wel zeggen, ja.
1: Ja, wat zou het betekenen mocht je zo meteen dat ticket bemachtigen?
2: Dat zou, ja, ik ben zelf ook muzikant, dus dat zou super zijn voor er eigenlijk kort bij te zijn, hè, voor die mannen aan het werk te zien.
1: Ja, ook dat nog eens.
2: Ja, dus dat zou mij een heel groot plezier doen, ja.
1: Ja, ik hoor het. Ik wens het je toe. Maar Dries, ik moet je natuurlijk eerst een vraag stellen. Als je goed antwoordt, dan ben jij een van de gelukkigen. Dan mag jij binnen op 3 september. Ik zou nog eens goed ademhalen en weer uitademen. Maar als je een grote fan bent, dan denk ik dat die moet lukken. Die moet lukken, die vraag. Dries, hier komt jouw vraag. En hopelijk is dat een binnenkopper. Hoe heet de eerste single van hun nieuwe album? De single die deze week ook onze hotshot is.
2: De single die nu, ja, Marianne.
1: Maar het zal wel zijn, Dries.
2: Nice.
1: Dank u. Ja, dat is met zeer veel plezier. Marianne was inderdaad de enige juiste naam van die nieuwe single. Hoe vind je hem trouwens?
2: Ik vind hem goed. Ik vind het heel ethisch. Dus het mag wel.
1: Het mag wel.
2: Het mag terug allemaal terugkomen, de muziek van de jaren 80. Ja,
1: dat is keigoed. En wat verwacht je van de rest van die plaat?

0: ik denk dat het wel een heel ander contrast zal zijn dan Romance, maar daar kijk ik wel naar uit voor terug andere muziek van hem te horen. Want elke plaat is anders, maar op zijn manier heel goed.
1: Dries, er staat een superfan, die gaat daar op de eerste rij staan, dat ben jij. Wie mag er mee?
0: Jawel, mijn verloofde gaat mee.
1: Ah, oké, kijk. We verwelkomen jullie zeer graag op 3 september en geniet nu van, van het nieuws dat je net kreeg, maar geniet vooral op die showcase zelf, goed?
0: Ja, dat komt er morgen. Ik ben heel veel bedankt.
1: Jo, tot dan.
2: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
3: Blijf luisteren, speel mee.
2: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Statue van Oscar and the Wolf. De berichten blijven maar binnenstromen. Maar weet, vandaag nog meer kansen om bij die exclusieve showcase van Fontaine's DC te zijn. Net zoals Dries daarnet.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
0: Kies je voor.
6: Even een fun fact.
0: Of met de collega's voor.
7: De meest foute 80's hit.
0: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
10: Oh, schat, kijk, die afwerking.
11: Oh, en dat is hier zo stil.
10: Oh, voel eens, het toch niet meer.
11: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
9: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
11: Oh.
9: Zegt.
12: Oh, Quadro.
13: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
14: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
13: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
0: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
16: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
17: Er zijn 2 mensen opgepakt die mogelijk gelinkt zijn aan de schietpartijen. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. De politie kon ook wapens en munitie in beslag nemen, zegt politiezone Brussel-Zuid.
18: 2:20 vannacht, dan hebben wij, de politiediensten, een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gilles waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen, met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
17: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Molenbeek. De burgemeesters van die gemeente eisen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in Brussel. Dat zeggen ze na overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationaal probleem. Dat zegt burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet.
19: Ze zeggen altijd dat is een Brusselaars probleem. Dat is niet echt. Dat is hetzelfde probleem in alle grootste steden. En we hebben onderzoekers nodig om de versterking van onze procureur des koning om zeker te zijn dat de onderzoekzaal goede resultaat geven. Maar ook een aanwezigheid van veiligheidsdienst in onze straat.
17: In One, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5, die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Collega Filip Heijmans is ter plaatse.
20: 8 agenten te paard zijn hier net vertrokken voor een nieuwe zoekactie in de omgeving. De parking aan het voetbalveld staat nu vol met auto's van de politie en de civiele bescherming. Die zijn verderop ook de berm van de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken. En eerder deze voormiddag is een politiehelikopter ingezet. Maar ook boswachters en nog andere diensten worden ingezet. Alles samen zou hier een 60-tal mensen aan het zoeken zijn. Naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou, de man die hier 2 maanden geleden verdwenen is. Daarnet zijn ook de grootmoeder en andere familieleden van Timeo hier aangekomen. Maar zij worden voorlopig buiten de zoekactie gehouden.
17: En de film Coward van Lucas Dont is gekozen als Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de geheime liefde tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. De 2 hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Het is nu afwachten of de film ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. Dat weten we in januari. Vanmiddag veel wolken en ook enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten. En we halen tot zo'n 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
8: Studio Brussel.
6: Kirsten Lemaire.
16: Ik ben nog een uurtje bij jou met de beste muziek. Onder andere Crankbin ga je horen. Queens of the Stone Age. En we starten met Billie Eilish.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.
21: Billie.

En dan komt er op het einde nog iets. Ja, zoiets heel kleins. Dat was Billy. Zometeen is het aan Kaat. Maar nu is het aan Josh. Met zijn vrienden van Queens of the Stone Age. Een opvallend rustig nummer voor hun doen. Queens of the Stone Age dus met Easy Street.

steekt ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn?

Het heel mooi. Kaat van Stralen maakte het voorbije weekend van collaben. Zowat een flexijob. Ze dook op bij Dikke, Lenny Lenny en Bloody Bloody Campen. Wij blijven heel blij dat we haar leerden kennen dankzij de nieuwe lichting van Studio Brussel, waarvoor de inschrijvingen voor de nieuwe lichting 2027 intussen gestart zijn. Dus als je zelf muziek maakt of je kent iemand die zeer goed bezig is, schrijf je dan nu in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Netsky, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it. Dat is een goede incentive voor zometeen, dacht ik.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Ach, of wat?
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Studio Brussel.
10: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it.

0: Technologic.
1: Ja, Technologic. Heel veel technologie kwam er niet aan te pas bij Dove Ellis zaterdag op Pukkelpop. Een van de indrukwekkende concerten daar. Wat een stem. Dat was het grootste instrument op dat podium eigenlijk. Bracht vorig jaar een zeer sterke debuutplaat uit. Ook uit Ierland, zoals onze vrienden van Fontaines DC. We gaan luisteren. Dove Ellis en Pale.

0: van Rosalía, La Perla.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Hey! Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Ja, en we hebben ze lijfelijk beleefd op Pukkelpop daar in Kiewit. Jij hebt het misschien helemaal beleefd vanuit je zetel of van op vakantie. Ook veel mensen die bijvoorbeeld stuurden: we zitten nu in de Ardèche en we zijn aan het genieten van dit of dat concert. Het goede nieuws is, dat kan nog altijd als je wat dingen gemist zou hebben terwijl je ergens anders was. Of misschien zelfs op Pukkelpop zelf was en hebt moeten kiezen, want er moeten daar altijd keuzes gemaakt worden met die veel te volle line-up. Dan kan dat, want er staat nog heel veel op VRT Max. Veel concerten die je daar kan herbeleven. En af en toe pikken we nog eens terug naar een moment. En een van de grootste momenten van Pukkelpop 2026 was zeker het concert van Florence and the Machine op die mainstage. Daar keken heel veel mensen naar uit, omdat we natuurlijk al lang hadden moeten missen op een groot festival. Wel al in een zaal gezien, nog niet zo heel erg lang geleden. En toen vormde The Witch Choir ook een geweldige extra. Dat was nu weer het geval. Het concept is dat er daar vier zangers en zangeressen, danseressen, dansers mee zijn op dat podium. En die zorgen echt voor een apart sfeertje. Het ziet er allemaal een beetje beangstigend uit. De mimiek van die dansers is ook heel bijzonder. Ik vond het geweldig werken op Pukkelpop ook. En ik denk Florence die doet nog altijd waar ze heel erg goed in is. Gewoon fantastisch zingen, die fantastische nummers brengen en een heel publiek in vervoering brengen.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
1: Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.
0: We gaan terug naar dit betoverende moment. Everybody Scream Live op Pukkelpop 2026. Geniet van Florence and the Machine Live.

0: feestelijk sfeertje op deze dinsdagnamiddag. De Bouncer Magnetic in de Sam Remix. Bijna 20 voor 2. We gaan naar Manu Chao zo meteen.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs, wat een verschil.
3: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
4: Reken
2: op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Gaan we koken?
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
8: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoopman!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Obla di obla da, en toch waren het niet de Beatles natuurlijk, maar wel Manu Chao en Me Gustas Tu. Dit is de nieuwste van Nothing But Thieves, Baby Cool.

is geen toeval dat ik vandaag onder andere al Prince, Bowie en Billie Eilish heb gedraaid. Onze Christophe Lambrecht die had vandaag zijn 56e verjaardag moeten vieren. Maar dat grote hart van hem beslist daar in 2019 anders over. Deze is ook voor altijd onlosmakelijk met hem verbonden. Unfinished Sympathy van Massive Attack. Ik heb nu nog Bruno Mars en Bert. Die gaat jou straks misschien wel blij maken met een duo-ticket voor onze exclusieve showcase. Die van Fontaine's DC, uiteraard. Dit is On My Soul.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er zot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
4: Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
4: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
4: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
6: Cécile.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
5: Schat, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zicht. Rekening? Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Wat eten we vandaag?
12: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
11: Onmisbaar in de keuken.
12: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
11: Gratis en voor niks.
13: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
14: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
15: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
16: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
15: En dat is?
16: Rust in huis, ook in september.
17: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
18: Kamber, more space for your place.
19: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
20: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
21: Allee, zeg eens iets, Bruno.
22: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
21: Hoe zet ik dat op mute?
22: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
21: Bruno.
23: Mobile Vikings.
24: Dit is Studio Brussel.
25: Studio Brussel.
26: Het is 2:00, goedemiddag.
27: VRT Nieuws.
26: Melina Verbeek.
28: In Onne zou nog een lichaam gevonden zijn. Bij de zoekactie in Onne, in de provincie Nama, is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden. Vermoedelijk is dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt sinds deze voormiddag gezocht. Philip Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat zie jij daar?
29: Ja, ik was net even in de buurt gaan rondrijden en naast de snelweg zag ik verschillende politiemensen staan, behoorlijk veel. Er stond ook een wit scherm opgesteld. De snelweg was daar volledig afgesloten, dus alles wees erop dat ook daar nu een lichaam is gevonden. In principe zou dat dan het lichaam zijn van de vader, Brian Brigou, in dezelfde omgeving van waar gisteren vermoedelijk het lichaam van zijn zoontje Timeo is gevonden. Het is nu wachten op de officiële bevestiging van dat nieuws, maar als al die politieactiviteit daarnaast de snelweg erop wijst dat er inderdaad een lichaam gevonden is, dan is die zoektocht van 2 maanden naar de vader en zijn zoon wellicht afgelopen. En dan is nu vooral de vraag wat er precies met hen gebeurd is.
28: In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn afgelopen nacht twee mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Er waren schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. Er werden ook wapens en munitie in beslag genomen, zegt politiezone Zuid.
0: 2:20 van nacht, dan hebben wij de politiediensten een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillis waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus twee verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name twee oorlogswapens, twee handvuurwapens en twee elektrische steps.
28: De burgemeesters van Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst eisen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in Brussel. Want ze noemen het een nationaal probleem. En de film Coward van regisseur Lucas Dont is de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over een verborgen liefde tussen twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. De twee hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Lucas Dont is vereerd.
1: Ik hoop dat de film een moment van schoonheid en troost kan bieden. Het is een film over de kracht van samenhorigheid in verbrokkelde tijden. En ik kijk er vooral heel erg naar uit om de film aan het Belgische publiek te gaan tonen.
28: Op 21 oktober komt de film bij ons in de zalen. Of hij ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars, weten we in januari. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. In het noordwesten krijgen we meer zon en tot zo'n 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag dan buien met kans op onweer en tot 27 graden morgen.
2: Brussel.
3: Bert van Steenbergen.
2: Wie komt er allemaal aan in de playlist? Wel, al zeker House of Pain, Wet Lake en nu de zeer sympathieke Kulsh.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

heerlijke sound van Kulsh. Ik heb vandaag weer meer vrienden dan ik dacht. Ik krijg al berichten in de app van Studio Brussel met bestie Bert. Wanneer nog een kans voor Fontaine's DC? Ik wist niet dat we besties waren. Dat is leuk. Fijn dat je er bent. En nu nog niet.

misschien helpt het wel even in die dinsdag namiddag om wat rond te springen met House of Pain. Zometeen Dua Lipa na de geweldige Belgische band Ila. Die zijn helemaal terug dit jaar. Zonder afgelopen weekend ook op Pukkelpop. Dit is Sorry.

0: verdwijntruc bij Dua Lipa en Houdini. Straks straffen Belgische artiest op je radio. Na de beats van Eric Prydz.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Eagle Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
3: oh
2: zegt.
5: Oh, Quadro.
1: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar Cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.

Er zijn van die legendarische concertzalen waar elke artiest wel eens wil spelen. Er zijn ook prachtige openluchtplekken die voor sommige artiesten echt zo bijzonder zijn. En dat gaat voor Sylvie Kreus, denk ik, deze week zo zijn. OLT Rivierenhof speelt ze donderdag en zaterdag gaat daar zeer erg mooi zijn.

0: is de nummer 1
1: in de afrekening.
0: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
0: Life is music.

0: geniale Lost Boys van Phoebe Bridgers. Het is vandaag 25 augustus.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
0: Het is de dag waarop onze allerliefste nonkel 56 jaar geworden zou zijn. Christophe Lambrecht is er nog altijd elke dag een beetje bij op de radio met Prince om 10 uur. En vandaag mag Underworld er dan zeker

0: Caroline uit Deelbeke is bijzonder blij met deze missie. Elliot nog eens op de radio. Work it. Zometeen Compact Disc Dummies.
1: Coachello!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
5: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
6: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
7: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
8: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
10: Studio Brussel.

0: muzikale broers die even van hun twee toch een muzikale pauze nemen en dan wel eens een soloproject durven doen. Dit is Slater.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: AC/DC mee in de namiddag. En nu net voor 3 uur ook nog Gorillaz en de zeer mooie stem van Jay Bernard. Die hoor je op 4 in the morning.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Here I go.

0: vanavond op VRT1.
1: Oh mijn jongen, heb ik schrik. Dat verstaat het toch, hè? Of niet?
0: Op VRT1 in Reizenwaas de Bucketlist leert Tom bobsleeën in Servië. Op VRT Canvas in de docu AI Confidential verandert AI onze gezondheidszorg. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van Eyecatchers voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
0: Deeltip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: Het is 3 uur, goedemiddag.
12: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek.
14: Er zou nog een lichaam gevonden zijn in Onne. Bij de zoekactie in Onne, de provincie Nama, is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden, vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem werd sinds vanmorgen gezocht. Philip Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat is de laatste stand van zaken?
15: Wel, zo net is de procureur van Nama hier aangekomen, samen met de directeur van de gerechtelijke politie en het hoofd van de cel vermiste personen. En ze zijn daarnet ook al gezien op de plaats naast de snelweg, waar ik iets over 1 uur veel politiemensen heb zien staan en waar ook een wit scherm opgesteld stond. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen ze hier zo meteen bevestigen dat er een tweede lichaam is gevonden, wellicht dat van Brian Brigou, de man die 2 maanden geleden hier in de buurt spoorloos verdween samen met zijn zoon van 5. Het lichaam van die zoon is wellicht gisteren al teruggevonden en nu ziet het er dus naar uit dat ook dat van de vader gevonden is. Maar zo meteen wordt dat dus wellicht officieel bevestigd.
14: In het noorden van Gent ligt het verkeer op de E34 en de R40 helemaal stil nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De politie geeft meer uitleg.
16: Bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeke, Zelzaten en Gent is een vliegtuigbom gevonden die eigenlijk nog tot ontploffing zou kunnen komen. En daarom is Dovo nu ter plaatse om de ontmanteling te starten. En daarvoor is een perimeter nodig, momenteel voor 800 meter. Dus dat betekent dat we de E34, de John F. Kennedy-laan, dus de R4... rond Gent moeten stilleggen.
14: De politie hoopt dat de hinder voorbij is voor de avondspits. Werknemers van staalbedrijf ArcelorMittal moeten op vraag van de politie in de gebouwen blijven. De West-Vlaamse gemeenten, waar de nieuwe hoogspanningslijn moet komen, vinden het niet kunnen dat netbeheerder Elia over 3 weken al start met te werken. Veel buurtbewoners zijn bang voor de stralingen van de lijn en stapten naar de rechter. Maar die rechtszaken stoppen de werken dus niet. En Elia neemt daarmee een risico, zegt burgemeester Bartouchy van Ledegem.
17: Die procedures lopen dus verder. En we verwachten in de loop van het najaar toch met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan een uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak zal natuurlijk ook moeten gerespecteerd worden. Dus Elia neemt een risico wat hun keuze is om hier te starten met werken die nog ter discussie liggen voor rechtscolleges.
14: De Ventilus hoogspanningslijn moet vanaf 2030 elektriciteit van de windparken op zee naar het land brengen. En Oekraïne heeft opnieuw een grote oliefabriek in het zuiden van Rusland getroffen vanuit de lucht. Hoe groot de schade is, is niet helemaal duidelijk. Video's op sociale media tonen een brand. Volgens de lokale overheid zijn 2 mensen omgekomen bij de aanval en er is ook een treinstation beschadigd. Oekraïne heeft de fabriek al vaker aangevallen omdat ze levert aan het Russische leger. Veel wolken en enkele buien in het oosten. In het noordwesten wel zon en tot zo'n 24 graden. Morgen eerst lichte regen, later buien met kans op onweer en tot 27 graden dan.
8: Bert van Steenbergen.
18: Je hoeft toch niet te stressen, ook dit uur nog geen Fontaine's DC op je radio. Wel The War on Drugs, Under the Pressure.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

The War on Drugs en Under the Pressure. De komende minuten worden heel zacht, maar ook heel erg mooi. Met zometeen Evie de Visser op je radio. Na dat duo, dat duet van Olivia Rodrigo en Robert Smith. What's Wrong With Me. Goedemiddag.

0: Belgische dancegeschiedenis. Pump up the jam en zometeen kan je nog dansen als je wil. 9 minuten lang zelfs. Iets met Laurent Garnier.
1: Maanrock, het gratis muziekfestival in Mechelen. Van 27 tot en met 30 augustus. Met Young Yellow, De Mens, Amber Broos, Sea, Zornik, Maria Iscariot, De Tijdloze Dansant, Ise, Retype, Kaat van Stralen en veel meer. Alle info, maanrock.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
4: Ja, je hebt ui gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Je hebt weer ui gezegd. Maar spelletje.
3: Maar dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
5: Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh,
6: Lidl, dat kan tellen.

De namiddag gaat lekker mooi verder met de muziek van de Vaccines. En nog altijd geen stress nodig. Fontaine's DC komt niet voor 4 uur. Dus gewoon lekker rustig blijven. Dit is

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoffen.
3: Oh.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
10: Kamber, more space for your place.
11: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: Masters at Work. En Work. Misschien dat je ook nog even moet werken. Gaat beter gaan met Lost Frequency.
1: Studio Brussel. Everywhere I go,
0: I feel it. En zometeen Royal Blood. Eerst deze. I see it. So much beauty. Yeah.

0: Zwang Regie heeft 2 bijzondere shows aangekondigd in de Roma in Antwerpen en in Cursaal in Oostende. En als je op zijn nieuwsbrief geabonneerd bent, dan kun je vandaag al je tickets kopen.
1: Frikken die en het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret, rocken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de brand ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

mijn lippen laat bijsen. Onze vertreffen gaat best het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet.

0: Natuurlijk dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was aan lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Studio Brussel.
1: Life is music.
2: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje. Lekker even

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar?
0: Maar nee, geen maar.
2: Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Lotto is op zoek naar
4: een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
12: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
3: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
12: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
3: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Want we gaan weer terug naar school. En het

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws. Melina Verbeek.
1: Het parket bevestigt dat een tweede lichaam is gevonden in Oijn. Het parket van Namen bevestigt dat het lichaam van een volwassene is gevonden in de gemeente Onhey. Het lichaam lag vlak naast de snelweg, tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Wellicht zijn het de lichamen van de vader en zijn zoontje van 5 die 2 maanden geleden daar in de buurt verdwenen. In de buurt was al uitgebreid gezocht, maar zonder resultaat. Of je iets vindt, hangt af van veel factoren, zegt Gerry van Look van de snelvermiste personen.
2: Gisteren is al gezegd dat de vindplaats van het kindje dat een zeer moeilijk toegankelijk terrein was. Het heeft ook te maken met veiligheid. Je gaat je eigen mensen ook niet in een onveilige situatie brengen. Maar een speurhond is geen speurhond menselijke resten. Dus het hangt echt af van het middel dat je inzet op welk moment. En daar heeft het voor een groot deel mee te maken.
1: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de twee gebeurd is. De brand in de Hoge Venen zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik op basis van de eerste bevindingen. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt, maar ook andere hypotheses worden momenteel nog niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan ook nog maanden duren. Bij de brand werd meer dan 3000 hectare natuur vernield. Voor de kust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered door de kustwacht. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberboten. Meer en meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Griekse eilanden te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. De film Coward van Lucas Dont is de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de geheime liefde tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. Dat zou niet de eerste keer zijn voor Dont.
3: Ik ben vooral zeer vereerd om met Coward de Belgische Oscar-inzending te mogen zijn. We weten natuurlijk door met Close in 2023 genomineerd geweest te zijn voor de Oscars, dat dat een bijzonder competitieve arena is. Ik denk dat we een voordeel hebben doordat we het alles gedaan hebben, dat we weten wat de valkuilen zijn. We gaan zeker alles geven zoals steeds. Dat is de bedoeling, hè?
1: Op 21 oktober komt de film bij ons in de zalen. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e overwinning op een rij is België al zeker van de 8e finales. Veel wolken en enkele buien in het oosten. In het noordwesten is er wel zon en tot zo'n 24 graden vandaag. Morgen eerst lichte regen, later buien met kans op onweer. En we halen dan tot 27 graden.
4: Door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten in Zelzate-Oost. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel. En volg je de R4 richting Gent om dan via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Op de buitenring van Gent 1 uur extra tussen Zelzate-Oost en Evergem. Richting Knokke verlaat je de E34 aan afrit Moerbeke, een 30 minuten extra vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Testelbergen naar Zelzate moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel, een 30 minuten file vanaf Testeldonk. En op de R4 van Mariakerke richting Zelzate 1 uur file tussen Ertvelde en de Zelzatebrug. Ook aan de Meulenstedenbrug zijn er lange wachtrijen. Vermijd de omgeving als je kan. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel een 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vemmel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
6: Hoor je dit uur de hotshot van Fontaines DC?
7: Hey, it's Diego van Fontaines DC.
6: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
8: in de app van Studio Brussel.
6: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
8: Studio Brussel.
6: Bert van Steenbergen.
4: Goedemiddag, tijd om die dinsdag door te spoelen met een pak goede muziek. En wie weet tickets voor een heel bijzondere showcase.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Lieselotte uit Kortrijk stuurt: waar blijft Marianne? Als jij denkt, wie is Marianne? Wat doet ze? Wat drijft haar? Het heeft alles te maken met een geniale band uit Ierland.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Volgende week donderdag komen Green Chatter & Co. hier bij Studio Brussel op bezoek. Ze gaan hier een bijzonder intiem concert spelen voor een handjevol mensen. Een zeer select, beperkt publiek. Dat kan jij zijn. Jij kan daarbij zijn. Je kan hier de hele week op Studio Brussel proberen om jouw ticket te scoren. En de opdracht is op zich simpel. Als je hun nieuwe single Marianne hoort op de radio, dan moet je de Studio Brussel app goed klaar hebben. Je moet echt zorgen dat die klaar is, want wanneer je Fontaine's DC hoort op de radio met die geweldige Marianne, dat is onze hotshot deze week, dan moet je Fontaine's DC en je telefoonnummer in de app sturen. En dan kan het zijn dat ik jou ga opbellen. En ik denk, ja, je gaat misschien weer met stress zitten, omdat je denkt van, ah, is het nu, is het straks? Ik weet niet wanneer het komt. Ik kan je zeggen, je krijgt vandaag, nu, voor 5 uur, nog Fontaine's DC te horen op je radio. Dat is 50 minuten waarin het kan gebeuren. Dus zorg dat je klaar zit en dat je die Studio Brussel app klaar hebt om te sturen wanneer het zover is. En dan bel ik jou misschien wel op.
4: Studio Brussel.
3: Bert van Steenbergen.
0: Er is vanavond ook een heel erg andere, heel erg goede show in ons land. En dat is die van A$AP Rocky. Die staat vanavond in de ING Arena in Brussel. Speelt daar de eerste Europese show van zijn tour, de Don't Be Dumb World Tour. Het is al redelijk wat jaren geleden, van 2022 geleden, dat je hem kon zien in ons land. Was toen op Les Ardentes, maar is vanavond terug in de ING Arena. Gaat denk ik wel de moeite zijn. Er is fucking problems.

0: Pukkelpop naderen we nu toch stilletjes aan het einde van onze festivalzomer. Het is zeker wel nog niet gedaan. Komend weekend kan je bijvoorbeeld nog gaan feesten op Maanrock in Mechelen of op Bomboklat op het strand in Zeebrugge. En in tussentijd kunnen we nagenieten van al het moois dat op onze festivals is gepasseerd.
1: De festivalroulette.
0: Het concept is simpel. Jij draait aan die roulette en je kiest welke live track van op onze festivals ik op de radio speel. Ik zou nu zelfs durven zeggen, dat is een unieke kans voor jou. In afwachting van de kans op Fontaine's tickets. Dat komt nog ergens dit uur. Dus grijp nu je kans om de muziek gewoon op de radio te kunnen kiezen. Kom lekker draaien aan die festivalroulette.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: concerten van Trix in Antwerpen. Met Eli Oaks, Piffy, Big Special, Naomi Sharon, Goldie Boutillier, Nick Hakim, Benny Sings, Horse Girl en nog veel meer muzikaal lekkers. Ontdek de volledige kalender via trixonline.be. Samen met Studio Brussel.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Studio Brussel.

0: Die stem toch, Chapel Round the Subway.
1: De festivalroulette.
0: Goedemiddag Lennart.
2: Goedemiddag Lennart.
0: Heb jij een mooie festivalzomer al achter de rug?
2: Ik heb een heel goed festival, zomer achter de rug. Net terug van Pukkelpop, dus 4 dagen genieten. Goede muziek, goede vriendjes, lekker eten, lekker drinken. Dus,
0: ja, het is dinsdag, maar ik vind dat jouw stem toch bijzonder goed klinkt na 4 dagen Pukkelpop.
2: Ja. Dank u. Ja, dat is een mooie Limburgse tongval. Ik denk dat dat verschil is.
0: dat steekt het een beetje weg of zo als de stem minder is.
2: Ja, ik hoop het.
0: Oké, goed.
2: Maar ik heb wel een vraagje. Verlaag je eigenlijk mijn kansen voor de tickets of Fountain DC? Anders hoeft het niet, hè. Nee,
0: dit doet niets aan jouw kansen voor Fountain DC. Het verlaagt je kansen niet, maar het vergroot je kansen ook niet.
2: Oké. Jammer, ik kon het maar proberen.
0: Zo, als er geen voordeel bij zit als je nu aan de festivalroulette draait. Blijf luisteren de hele week, Lennart. En ik wens je heel veel succes. Nu ga je draaien aan die festivalroulette. Misschien zit daar wel iets tussen van Pukkelpop afgelopen weekend. Het kan.
2: Ja, we zullen zien.
0: Oké, we zullen zien. Je weet hoe het werkt?
2: Ja, zeker.
0: Goed, dan gaan we die eerste keer draaien als jij er klaar voor bent.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.

0: groot feest met Macklemore, Kent Holders.
1: Leuk nummer, maar ik ga toch nog iets in overslaan. Ik wil nog eens draaien.
0: Oké, het is te leuk, hè, dat draaien. Ik snap het bijeenhouden. Dat voelt zo, is zo moeilijk om te doen.
1: Ja.

0: Belgische klassieker, Suds & Soda van Deus.
1: Voilà, ja. Ik zou ja willen zeggen, maar ik ben gewoon benieuwd naar die derde. Ik ga het risico nemen.
0: Ja, maar ja. Was je bij Deus op de
1: kop? Ja, daar waren we bij. Alhoewel, Deus heeft ook het oorkonde gebracht aan de mooie Limburgse taal. Dus we gaan gewoon voor Deus, tot hij aan zijn synthesizer kan draaien. Hè.
0: Hey. Goed gedacht, Lennart. We gaan dat doen. Deus met Suds en Soda. Geniet ervan en nog heel veel succes deze week om tickets te scoren voor Fontys DC. Meestal.
1: Talk
2: about. De festivalzender.

0: Deus live met Suds en Soda. Ik heb het daarnet al gezegd, je kan hier dit uur nog tickets winnen voor die echt unieke, exclusieve show.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Dus als jij er wilt bij zijn, volgende week donderdag, om de band van heel dichtbij aan het werk te zien. Een kans die weinig mensen nog gaan krijgen in het leven, denk ik. Want die gaan toch alleen maar grotere en grotere zalen spelen in de toekomst. Dus dat jij die nog kan zien met echt heel weinig mensen rond je. Dat je ze bijna zal kunnen aanraken. Misschien zelfs ruiken, wie weet. Blijf zeer aandachtig luisteren. Tot 5 uur. Want die hotshot Marianne van Fontaine's DC komt nog voor 5 uur. En wanneer je die op de radio hoort, dan moet jij Fontaine's DC en je telefoonnummer sturen in de app.
3: Hoor je deze week de hotshots van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
4: in de app van Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Studio Brussel.
0: Deze gitaren zijn goed, maar niet van Fontaine's DC, wel de Strokes.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden.

0: veel berichten in de app van Studio Brussel. Loupé uit Leuven die stuurt echt, ik moet de trein naar huis toch ooit nemen. Nee, want die zit nu te wachten op een welbepaalde band. Sam uit Maasmechelen stuurt, ik ben pakjes aan het leveren, maar ik ga dadelijk toch even langs de kant staan. En Marlies uit Reet die stuurt, draai AUP Fontaine CC. Ik wil mijn dochtertje van de crash gaan halen. Nu vraag mij af, hoe lang is het dochtertje al aan het wachten in de crash? Stel je voor dat ik nu had gezegd, na 5 uur misschien. En ja, hoe lang had die dochter moeten wachten, Marlies? Maar ik heb het beloofd, voor 5 uur hoor je Fontaine's DC op de radio met die geweldige hotshot Marianne. En wanneer het zover is, als je dat nummer hoort, dan moet je Fontaine's DC en je telefoonnummer sturen in de app van Studio Brussel. En dan ga ik jou misschien opbellen. En als jij een goed antwoord geeft, dan ben je erbij. Dus blijf vooral goed luisteren. En hou die app klaar, want je weet nooit wanneer het zover is.
1: Hoor je deze week de hotshot van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
3: Hey, it's Diego van Fontaine's DC.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Het is gebeurd, de geweldige hotshot van deze week.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaine VC.
0: En dan is het nu spannend afwachten of jouw telefoon overgaat zometeen. Dat gaat enkel gebeuren als je de voorbije minuten Fontaine's DC hebt gestuurd in de app van Studio Brussel. Want dat moet je doen wanneer je deze week die hotshot Marianne hoort. Dus heb jij dat gedaan? Dan is het nu misschien jouw telefoon die overgaat. Goedemiddag, met wie?
2: Met Angeline, hallo.
0: Dag Angeline, met Bert van Studio Brussel.
2: Ja. Oh mijn god. Ik zit hier echt al heel de dag te proberen.
0: Angeline, je nam bijzonder snel op, omdat je inderdaad klaar zit voor je tickets voor de Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC. Die zijn voor jou als jij nog één vraag juist beantwoordt.
2: Alright.
0: In 2024 bracht Fontaine's DC hun vierde album Romance uit. Ze kwamen met dat album ook naar ons land. In welke zaal speelden ze toen? Was dat A. Forst Nationaal, B. de Lotto Arena of C. Avasdome?
2: A. Forst Nationaal.

0: dit wordt dan de beste verjaardag ever.
1: Ja.
0: Och, Angeline. Haal even goed adem. Ik snap dat je aan het trillen bent, dat is helemaal oké. Okay. Denk na over wie je gaat meenemen, want het is een duo-ticket. Wie je daar blij mee gaat maken. En ik kan niks beloven, maar ik ga vragen of ze voor jou Happy Birthday willen zingen. Maar ik beloof niks, oké? Okay?
1: Oh, dankjewel.
0: Tot volgende week.
2: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
3: Blijf luisteren, speel mee.
2: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Life is music.

0: De goede zomerse feel van Sergio Mendes en Black Eyed Peas. Het is bijna 5 uur.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Go Yellow!
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
0: Het is 5 uur, goedenavond.
12: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
13: Het parket van Namen bevestigt dat een tweede lichaam is gevonden. In Onhei, in de provincie Namen, is bij een zoekactie vanmiddag het lichaam van een volwassene gevonden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de man die 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje van 5. Het lichaam lag vlak naast de snelweg tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Vanmorgen zijn de grote middelen ingezet om na het kind ook de vader te vinden, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
14: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt. Hè, door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben we echt de zoekactie gericht kunnen starten met dan het resultaat van vandaag dat er een tweede lichaam werd gevonden.
13: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de 2 gebeurd is. De brand in de Hoge Venen zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik na een eerste onderzoek. De mogelijkheid wordt grondig onderzocht, maar ook andere hypotheses worden nog niet uitgesloten. Het onderzoek kan nog maanden duren. Bij de brand werd meer dan 3000 hectare natuur vernield. Het voedselagentschap onderzoekt of er sprake is van historische vervuiling, nu Colruyt en Aldi courgettes terugroepen, omdat er heptachlorium gevonden is. Maar dat bestrijdingsmiddel tegen insecten is al lange tijd verboden, zegt het voedselagentschap.
15: Het gaat eigenlijk om een pesticide of een insecticide die al verboden is sinds 1984 in Europa. Maar we weten wel van deze pesticide dat die zeer persistent is, dus dat die in de bodem kan gaan doordringen. Dus hoogstwaarschijnlijk zijn deze courgettes ook verontreinigd geweest door een historische vervuiling van die pesticiden in onze bodem.
13: In grote hoeveelheden kan heptachloor de lever aantasten en kanker veroorzaken. Wie de courgettes gekocht heeft bij Aldi of Colruyt, wordt gevraagd om ze terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. De E34 en R4 in het noorden van Gent zijn weer vrijgegeven. Het verkeer werd er zo'n 2 uur lang stilgelegd nadat bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeke, Zelzate en Gent een vliegtuigbom werd gevonden. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers zich geplaatst voor de 8e finales. Ze wonnen ook hun 3e groepswedstrijd. Het werd 3-0 tegen Roemenië. Bondscoach Chris van Snik ziet dat zijn ploeg steeds beter gaat spelen.
16: Ik denk dat we nu ook stelselmatig in een bepaalde flow aan het komen zijn. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, hè, om daarin te geraken. We hebben nu een aantal wedstrijden op rij kunnen winnen, ook met oefenwedstrijden bij. Niet te veel vooruitkijken, altijd goed voorbereiden. En dat is ook de opdracht voor vandaag, hoor. Dus we hebben een goede match gespeeld, absoluut.
13: Vanavond overal brede opklaringen. Vannacht komt er meer bewolking en is er kans op buien. Bij minima rond 16 graden. Morgen eerst lichte regen. In de namiddag kans op buien met onweer en tot 27 graden dan.
0: De E34 Knokke Antwerpen is vrijgemaakt bij Zelzate Oost. Hou nog rekening met lange files op de R4 bij Zelzate Oost en aan de Zelzate Brug. Ook aan de Meulenstedenbrug zijn er nog lange wachtrijen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen niet meer dan 10 minuten extra. Naar Brussel op de E19 wel traag je rums door een defect voertuig op de Middenrijnstrook. En op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Zelk.
10: Studio Brussel.
17: Bert van Steenbergen.
0: Je hoeft dit uur niets te doen behalve ontspannen en genieten van alle muziek die op je afkomt, zoals Goose en Words.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
7: is music.

0: Hier bij Studio Brussel is iedereen nog wat aan het bekomen bij momenten van vier dagen Pukkelpop. Dat hoor je soms ook. Mijn regisseur die klinkt vandaag bijvoorbeeld een beetje als Annemie Struijf.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Ik weet niet hoe het bij jou dan zit, misschien na vier dagen Pukkelpop. Ik hoop dat jouw batterijen kunnen opladen en goed aan het opladen zijn. Het is ook wel begrijpelijk als dat even tijd nodig heeft of als de stem een beetje weg is, want het was echt wel weer een top-editie daar in Kiewit. En dat is onder andere te danken aan Turnstile, een van de hoogtepunten van dit jaar. We stonden vrijdag op de mainstage en het is wel echt insane om te beseffen dat zo'n hardcore band is uitgegroeid tot echt een wereldwijd fenomeen en dat die zo dan op de mainstage van een gigantisch festival staan. En dat was ook echt weer een steengoede show zoals we wel echt van hen gewoon zijn. Ik stond er zelf ook vooraan tussen. Niet helemaal vooraan. Ik zat zo net niet midden in alle moshpits en circlepits en alle geduw en getrek. Maar het waren wel ideale omstandigheden voor de hardcore lovertjes. Dit is Turnstile live op Pukkelpop met Blackout.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.

Beyoncé, Break My Soul. Misschien kan je nog wat energie gebruiken op weg naar huis na deze dinsdag. Gaat in orde komen met de man die natuurlijk ook echt een thuismatch speelde afgelopen weekend op Pukkelpop in de boiler daar. Pegassi en No Go Zone.

0: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
1: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
3: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Weet je dit nog?
3: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
4: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
6: Yep, go for info naar telenet.be.

0: Als jij een heel getalenteerde muzikant bent of kent, dan is deze boodschap voor jou.
1: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
2: De Nieuwe Lichting 2027.
0: De inschrijvingen voor de Nieuwe Lichting zijn weer officieel geopend. Ons Studio Brussel kanaal op 14 Max is the place to be. En als je daar inschrijft, ja, dan zou je het wel eens kunnen schoppen tot op het podium van festivalpodia, maar ook bijvoorbeeld het OLT Rivierenhof. Want daar staat onze winnaar van de afgelopen editie van de Nieuwe Lichting. Een van de drie winnaars staat daar komende donderdag en zaterdag. Rosie Stewart doet daar het voorprogramma van twee uitverkochte shows van Sylvie Kreus. En daar kijken ze heel erg naar uit.
3: Ja, daar kijken we echt heel erg naar uit. Twee uitverkochte OLT-shows waar we het voorprogramma van mogen doen. Dus we voelen ons zeer vereerd dat we daar mogen staan.
0: Ja, vergeet natuurlijk niet dat Sylvie Kreus ook een laureaat is van de Nieuwe Lichting. Zij was een van de drie winnaars van de allereerste Nieuwe Lichting van Studio Brussel toe met Soldier's Heart. En zie wat daarna allemaal is gebeurd. Nu speelt ze dan twee eigen shows in het OLT uitverkocht met Rosie Stewart dus daar als support. En die laatste hadden nog groot nieuws toen ze hier waren bij Studio Brussel. Er zijn heel erg coole plannen.
4: Op 23 oktober komt ons eerste singeltje uit die ook op de EP zal verschijnen. En ook al een zotte primeur eigenlijk, in september komt er een collab van ons en een voormalige andere De Nieuwe Lichting winnaar / winnares.
0: Ja, allemaal mysterieus verteld, maar goed nieuws. Het is dus nog even afwachten met wie die collab dan juist gaat zijn. Wie weet is het wel Sylvie Kreus, voor wie ze de support doen. Of het zou ook Kaat van Stralen kunnen zijn, of Oase, of Alice May, of Ize. Wie weet, dat gaan we dan volgende maand ontdekken. In de tussentijd kan jij je gewoon al gaan inschrijven op VRT Max voor de Nieuwe Lichting 2027. Of als je zelf geen muziek speelt, verspreid het goede woord. Vertel het aan je getalenteerde vrienden of familieleden.
1: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
2: Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: En word de Nieuwe Lichting 2027.

is vandaag 25 jaar geleden dat de Amerikaanse zangeres Aaliyah is overleden. De Princess of R&B in de jaren 90. Maar in 2001 kwam ze om het leven bij een crash met een klein vliegtuig. Dat was tragisch. Ze had zoveel talent en toen al een duidelijke invloed op de muziekwereld. Inspiratie voor zoveel hedendaagse artiesten als Beyoncé, SZA, Rihanna, FK Twigs. Dit blijft een geniale track met Timbaland.

0: Het zijn deze week de laatste. De laatste keren dat we ons terras open doen. Want ja, vanaf maandag is dat terras weer onherroepelijk dicht tot volgende zomer. Dus zorg dat je nu nog je kans grijpt deze week om op het Studio Brussel terras de muziek te kiezen. Jouw bestelling die is bijzonder welkom in de app van Studio Brussel. En jouw bestelling dat is je drankje en je verzoekplaat. De plaat die je graag wil horen op de radio en dus bij gevolg op het Studio Brussel terras. Amelie Lens en Angel die zijn er ook graag bij op het terras met Run.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
3: As I

0: Power van Amelie Lens en die stem van Angèle in Run. Het Studio Brussel terras is geopend voor jou, dus jouw bestelling is welkom. Stuur jouw drankje en je verzoekplaat in de app van Studio Brussel.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,48 euro.

0: The Last Dinner Party and Nothing Matters. Goedenavond Astrid.
1: Goedenavond.
0: Wat voor een dinsdag is het vandaag geweest?
1: Een fijne dinsdag. Ik heb veel buiten gewerkt in de tuin. En ik ben nu mijn lessen aan het voorbereiden voor het schooljaar dat nadert.
0: Ja, dat nadert zeker. De volgende week maandag is het zover? Of dinsdag? Of wanneer begint het bij jou?
1: Dinsdag, ja, inderdaad.
0: Ja. Zie je het zitten?
1: Ja, okay. Ik ben er klaar voor.
0: Dan is het goed. We gaan zorgen dat je klaar bent door nu nog even gezellig samen op het Studio Brussel terras liever te zitten. Wat is jouw bestelling, alsjeblieft?
1: Graag een appelsapje.
0: Oké, goed. En welke muziek mag erbij?
1: U doet mij zeker plezier met een liedje van The Kids.
0: Ja.
1: Er wordt vaak There Will Be No Next Time gedraaid. Maar er mag zeker een keer iets anders zijn, zoals Fascist Cops of zo.
0: Kijk, ik was nu wel van plan om There Will Be No Next Time te doen, Astrid Kajlek.
1: Dat is ook oké.
0: Geniet ervan en succes met de lessenvoorbereiding nog.
1: Oké, tot ziens.
2: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel. Life is music.

0: Blackbox Revelation en Stronger. Anouk, goedenavond.
1: Goedenavond, dag Bert. Hallo.
0: Welkom op het terras. Wat is jouw bestelling, alsjeblieft?
1: Mijn bestelling is een Lilith Spritz.
0: Oké. Okay. Ja, en welke muziek mag daarbij?
1: Ja. Graag het nummer van de XX intro.
0: Oh, dat is zo prachtig, Anouk.
1: Inderdaad. En jammer genoeg hebben we hen gemist op Werchter. We waren er op zondag, maar niet op de dag met die XX. Dus vandaar extra eventjes die XX.
0: Ik snap het helemaal.
1: Ja.
0: Geniet ervan en een fijne avond.
1: Ja. Ja, dankjewel.
2: Dag, dag, dag. Studio Brussel Terras. Live is music.

0: vanavond op VRT1.
1: Oh maar jongen, ik heb een schrik. Dat verstaat het toch, hè? Of niet?
0: Op VRT1 in Reizenwaas de Bucketlist leert Tom bobsleeën in Servië. Op VRT Canvas in de docu AI Confidential verandert AI onze gezondheidszorg. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van Eyecatchers voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
2: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
1: Ja, je hebt gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
3: Maar dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
9: Kamber, more space for your place.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
12: Ah, oh, het is weer zover.
13: Alex?
12: Terug naar die lange meetings.
13: Je staat op mute, Alex.
12: Terug naar die eindeloze lessen.
14: Aandacht, alsjeblieft.
12: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Goedenavond, het is 6 uur.
18: VRT Nieuws.
17: Met Melina Verbeek.
19: De politievakbond reageert op de schietpartijen in Brussel. De vele schietincidenten in Brussel zijn het gevolg van een jarenlang wanbeleid, dat zegt de politievakbond NSPV. De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. Onder meer de burgemeester van Sint-Gillis vraagt om meer agenten. Maar veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, zegt Jury de Haas van NSPV, maar ook van lokale politici.
20: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen. De minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, het straat. Hoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie. En in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
19: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde zullen binnenkort in het parlement meer uitleg moeten geven over de schietpartijen in Brussel. In Oin, in de provincie Namen, is bij een grote zoekactie vanmiddag het lichaam van een volwassene gevonden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de man die 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje van 5. Het lichaam lag vlak naast de snelweg tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Het gerecht onderzoekt nu wat er met de 2 gebeurd is. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er zal onder meer ingezet worden op elektrisch laden en extra parkeerplaatsen, zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
21: Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen. Maar waar we ook heel sterk op inzetten is uitbreiding waar mogelijk. Want we zien overal wel de noodzaak naar dat vrachtwagen parkeren. En zo voorzien we wel de komende tussen 5 à 10 jaar 500 à 800 nieuwe plekken voor vrachtwagens.
19: Er wordt ook onderzocht waar er parkings kunnen bijkomen. Canada reageert met 20 miljard dollar aan tegentarieven op de Amerikaanse tarieven op Canadese producten. Eerder had de Amerikaanse president Trump tarieven van 50% aangekondigd op een aantal Canadese goederen. En nu kondigt Canada tarieven aan op Amerikaans staal en aluminium. De tarievenoorlog komt er na het mislukken van de handelsgesprekken tussen de VS en Canada. En in de wielerronde van Spanje heeft Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze landgenoot Jarno Vidar won de sprint van de achtervolgende groep en werd tweede. In het klassement heeft Pogacar nu al meer dan 3 minuten voorsprong op Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond overal brede opklaringen, vannacht meer bewolking en kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna even droger, maar in de namiddag kans op buien met onweer en tot 27 graden.
13: De festivalzender.
14: Kenneth Bert.
16: Een opgewonden Tyler, the Creator, die maakt er een geile boel van op dinsdagavond. Sugar on my tongue. Het is bijna alsof we nog ergens in Kiewit staan.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Een zeer goede avond. Jij bent op post vandaag voor de festivalzender. En daar heb je gelijk in. Just trust me. De komende 3 uur kan je echt zot veel tickets winnen. Op een bepaald moment zal je misschien zelf denken, het wordt te veel. Zometeen heb ik bijvoorbeeld tickets voor een concert van Sylvie Kreusch. En ondertussen gaan we vooral nog even genieten van een live nummer. Natuurlijk van een Pukkelpop van eergisteren. Dan speelde Summer daar net voor grote headliner Tyler, the Creator, op de mainstage. Summer was bij momenten een beetje melig. Zeker toen hij in een graffiti-kunstwerk zijn liefde verklaarde aan België. Maar speelde vooral ook een zeer goede show voor enorm veel mensen die voor de mainstage waren gaan staan. Volgend jaar kan hij gewoon zelf headlinen op Pukkelpop als hij dat zou willen. En nu gaan we luisteren naar Homewrecker van Summer in een live versie van Op Pukkelpop. En daar wordt ook echt zot goed meegezongen door het publiek.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Hey! Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.

Het is dit jaar dat we kennis mochten maken met Bleach 93, intense band uit Ierland, waar we nog veel van verwachten. Ze hebben zich bewezen op Rockwerchter Cactus Festival en AFF en hebben nu een nieuw nummer voor jou klaar. Figure 8, het is het zwaardere werk, maar het wordt zeker ook aanstekelijk. Bleach 93.

0: not funny.
1: Zoals beloofd komen er tickets aan voor Sylvie Kreusch en Fire van Kasabian passeert ook nog.
2: Jij kent mij misschien als Axel Tazler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
4: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
4: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
4: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
4: Of maar gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
6: Studio Brussel.

0: Heeft iemand zin om Sylvie Kreusch te gaan checken deze week? Donderdag en zaterdag aan Sylvie Kreusch om het Openluchttheater Rivierhof in Antwerpen te gaan betoveren. De setting is prachtig en haar muziek is ook prachtig, dus dat komt wel goed. Als je nog zou willen gaan, weet dat het eigenlijk uitverkocht is. Maar bij Studio Brussel hebben we toch nog een paar tickets voor het concert van donderdag. Jij kan daar naartoe met je plus one. Ik wil wel nog een juist antwoord op mijn vraag. Sylvie Kreusch stond niet op de line-up van Pukkelpop vorig weekend, maar heeft er toch live gespeeld samen met een andere Belgische groep. Ze mocht op het podium komen om mee te zingen. Als je doorstuurt in de app van Studio Brussel met welke band Sylvie Kreusch heeft opgetreden het voorbije weekend op Pukkelpop, dan maak je kans op tickets voor haar show donderdag in het Openluchttheater Rivierhof in Antwerpen. Je krijgt 1 nummer de tijd. Dit is Cloud 9 in een live versie.
1: Brussel.

0: Sylvie Crush is ergens aan het zweven op Cloud 9. Dat kan je ook gaan doen, want ik heb tickets te geven voor haar concert donderdag in het Openluchttheater Rivierhof in Antwerpen. Studio Brussel. Een zeer goede avond, Ellen.
1: Goedenavond.
0: Hoe graag wil jij Sylvie Crush aan het werk zien in een betoverende setting?
1: Ja, heel graag, want het zal voor mij wel de eerste keer zijn. Ik heb ze wel al heel vaak in een duet gezien en dan nu ook live op Pukkelpop, wat heel leuk en verrassend was. Maar een echte volledige live show heb ik van haar nog niet kunnen meepikken.
0: Oké, want dat brengt mij eigenlijk bij de volgende vraag. Ik heb een ticket voor jou als je mij een juist antwoord geeft. Bij welke Belgische groep kwam Sylvie Crush het voorbije weekend meezingen op Pukkelpop?
1: Ja, bij de Subs.
0: Ja, helemaal juist natuurlijk. Dus jij was daar live bij?
1: Ik was er live bij, ja. En het was echt wel verrassend tof. Dikke ambiance. Zoals Pukkelpop helemaal in elkaar steekt natuurlijk.
0: Oké, dat is keigoed. En jij dacht, ja, die Sylvie Crush, die moet ik ook gewoon eens solo gaan checken dan. Zoiets.
1: Ja, ik zou ze zo inderdaad wel eens live willen zien. En dan op een hele leuke locatie natuurlijk, ja.
0: Ja, zeker. En jij bent donderdagavond vrij?
1: Ja, dat
0: daar gaan we voor zorgen.
1: Mag ik nu niet missen,
0: nee, dat is waar. Ik wens je alleszins veel plezier bij Sylvie Crush. Salut, Ellen.
1: Ja, yes. Dankjewel. Live is music.
0: Studio Brussel. Studio Brussel. Dit is een Nederlander, Chris Tessie, die zondag nog Pukkelpop heeft laten dansen. Je hoort hem samen met Tom Didit. Dit is het nummer Wide Awake. En dat dansen mag al meteen terug beginnen op deze dinsdagavond. Samen dus met Chris Tessie.

0: Een van de verrassingen van op Pukkelpop vorig weekend was toch sowieso Zara Larsson. Een soort popfenomeen uit Zweden die 10 jaar geleden een aantal hits maakte. Dan een soort B-artiest werd en nu volledig terug is dankzij haar laatste album. Tijdens haar concert zondag veranderde Pukkelpop in een soort woeste zee met allemaal dolfijnen op. Die beelden gingen de wereld rond en je hoort zo meteen Zara Larsson samen met Pink Panthers en Stateside.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Mag ik jou aan iemand voorstellen die een zeer goede beurt heeft gemaakt op Pukkelpop?
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: In de backyard van Pukkelpop, dat is de plek voor de eerder zware gitaren, mocht Fiddlehead spelen. En een collega stond tussen dat publiek en wil ze graag hoogstpersoonlijk komen pitchen.
3: Hallo, ja, u spreekt hier met de voorzitter van de fanclub van Fiddlehead, Thibaut Christiaanse. En ik ben fan van Fiddlehead. Een Amerikaanse postpunk hardcore band, zullen we zeggen, uit Boston. Ze bestaan ondertussen al wel een tijdje. En ze hebben zelfs leden van het iconische Have Heart, maar ook het Britse Basement in hun rangen. Met andere woorden, het is een megaband die met een aanzienlijk hoog volume en een ruw paar stembanden de juiste snaren weet te raken.
0: En dan gaan we luisteren naar een nieuw nummer van hen dat ze ook speelde op Pukkelpop, Baby I'll Change.
3: Het is een eerder rustig nummer dat ook meteen de titel is van een mini-EP die komt na 3 volledige albums. En ja, het nummer valt wel op omdat het zo rustig is. En het gaat over verslaving en het vechten tegen het falen bij een verslaving nadat een vriend van de band, die zelf ook zanger was in Boston, overleed. Leer Fiddlehead op deze manier dus kennen en ga zeker hun andere albums ook eens checken, maar zie ze vooral ook eens live, want ze zijn dik de moeite.
0: Oké, de promocampagne van Thibaut is gelukt. En nu mag de muziek spreken van Fiddlehead.
2: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Als je dacht dat de festivalzomer bij deze gedaan zou zijn, dan heb je verkeerd gedacht. Er komen nog een hoop zalige festivals aan. Zoals vanaf donderdag Maanrock in Mechelen.

0: Otto is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
1: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
1: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
1: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
2: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Ideatip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. Met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
8: Gaan we koken?
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Deel met het leven.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor...
10: Even een fun fact.
11: Of met de collega's voor...
10: De meest foute ethische.
11: Gelijk heb je, want voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedenavond, het is 7 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Met Melina Verbeek.
17: Pukkelpop 2026 was een van de veiligste edities ooit. Dat is de conclusie van de stad Hasselt en de politie. Er waren vooral aangiftes van kleine diefstallen en 200 festivalgangers werden betrapt met drugs op zak. Dat zijn er wel iets meer dan vorig jaar, maar er is ook efficiënter gecontroleerd nu, zegt de politie.
18: Wij hebben ook wel op een andere manier gecontroleerd, meer gecontroleerd. Dus eigenlijk is het vrij logisch dat die cijfers iets hoger liggen. Dus ja, eigenlijk zitten we een beetje in dezelfde trend als vorig jaar. Bepaalde vormen van drugsbezit, dus wanneer mensen niet, bijvoorbeeld niet te veel op zak hebben, maar kleine hoeveelheden, dan passen wij het systeem van de onmiddellijke middellijke schikkingen toe. En daar hebben wij toch in totaal op die 200 festivalgangers ongeveer €49.000 mee geïnd.
17: Er waren deze zomer ook minder festivalgangers die medische verzorging nodig hadden. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, wil meer laadpalen voorzien. Vrachtwagens en gewone auto's krijgen gescheiden zones. En voor vrachtwagens komen er 800 extra parkeerplaatsen. En die zijn hard nodig, zegt vrachtwagenchauffeur Douglas Chalmet.
19: Die zijn gewoon een beetje te weinig, aangezien dat als we soms ons 3 kwartier willen pakken, lijkt ons pauzes. We zijn verplicht van zoveel pauzes te pakken, dat we op een parking denken van we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer. Of dat is als mijn moeite nog kan passeren met de vrachtwagen. Dus ja, dat is wel niet 100% correct.
17: Dieseltanken wordt morgen goedkoper. De prijs daalt met €7,4 per liter. De maximumprijs is dan €2,24. En ook stookolie wordt vanaf morgen wat goedkoper. Canada komt met importtaxen tot 50% op nog eens honderden Amerikaanse producten, onder meer uit de metaal- en de voedingsindustrie. Dat is een reactie op de importtaxen die de Amerikaanse president Trump eerder heeft aangekondigd. Hij wil 50% tax heffen ook op een aantal Canadese goederen. De tarievenoorlog komt er na het mislukken van de handelsgesprekken tussen de VS en Canada. En in de wielerronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogacar de 4e rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze landgenoot Jarno Wiedaar werd 2e. Hij had het moeilijk op de laatste klim, maar won nog de sprint van de achtervolgende groep.
20: Op Dordino had ik wel echt lastig, maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste 2 puntjes liggen mij zeg maar beter dan de lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht. En dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen.
17: In het klassement heeft leider Pogacar nu al meer dan 3 minuten voorsprong. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vannacht meer bewolking en kans op buien en minima rond 16 graden. Morgen krijgen we eerst lichte regen, daarna is het even droger. Maar in de namiddag kans op buien met onweer en tot 27 graden.
21: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokaal.

0: lokale ingrediënten.
1: Hoor je dit uur de hotshot van Fontaine's DC?
2: Hey, het is Diego van Fontaine's DC.
1: Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
0: in de app van Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC. Studio Brussel.
0: De festivalzender.
1: Kenneth Bert.
3: Voor alle Fontaine's DC lovers, het is dit uur terug aan jou. Eerst komt er onaangekondigd als verrassing een nummer voorbij van Royal Blood. 10 over 10.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Wie wil Fontaine CC gaan checken, zoals je die nog nooit eerder hebt kunnen zien?
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Fontaine's DC is klaar om een hele hoop muziek en een nieuw album op de wereld los te laten. Dat stellen ze eigenlijk heel graag als eerste aan jou voor. Helemaal live en zeer intiem bij Studio Brussel. Je zal de gasten van Fontaine's DC in de ogen kunnen kijken, kunnen ruiken, bijna kunnen proeven, zo dichtbij. Dat is voor volgende week donderdag. Maar een hele week maak je kans om daar naartoe te gaan, dit uur opnieuw. Als je de hotshot Marianne hoort passeren, is het jouw teken om Fontaine's DC plus je telefoonnummer door te sturen in de app van Studio Brussel. En dan maak je kans op tickets voor hun exclusieve showcase. Ze kunnen elk moment komen, maar nu nog niet, want je hoort iets anders. Ander Iers talent, Florence Road met 7563.
3: Hoor je deze week de hotshots van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
4: in de app van Studio Brussel.
3: En win jouw tickets voor de exclusieve Studio Brussel showcase.

0: We gaan nu volle energie vooruit met Dikke en Kaat van Stralen. Tijdens de show van Dikke op Pukkelpop verscheen opeens Kaat van Stralen om een gloednieuw nummer te brengen dat ze samen hebben gemaakt. De samenwerking hadden we niet verwacht, maar het is wel heel fijn. Ze zijn allebei kwaad in het nummer Masker af en zo hebben we ze het liefst.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.
3: Wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer die breinen ben? Wat hebben mannen aan vrouwenhaat? Waarom gaan tieners de paaien?

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
2: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, dat is hier zo stil binnen.
6: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
7: Quadro. Studio Brussel.

0: Alexander de Prees stuurt in de studio Brussel app het beste van Pukkelpop. Ja, wat een. Dit was Yamaha van de Amerikaanse singer-songwriter Dijon.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, het is op 16 oktober dat er een nieuw album uitkomt van Fontaine's DC. Daar zijn we hier al goed op voorbereid, want Fontaine's DC levert meteen ook de hotshot deze week, getiteld Marianne. En als je dat nummer hoort passeren, maak je kans om op de eerste rij terecht te komen bij Fontaine's DC, hun exclusieve showcase bij Studio Brussel. Ik stel voor dat je alvast de woorden Fontaine's DC plus je telefoonnummer klaarzet in de app van Studio Brussel.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Hey, it's Diego van Fontaine's DC.
5: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: This is our new song, Marianne.
6: Life is music.

0: Marianne van Fontaines DC kan iemand nu een zeer gegeerd plekje opleveren bij hun exclusieve showcase bij Studio Brussel.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: En ik bel nu iemand op die misschien wel die exclusieve showcase zal kunnen meemaken.
2: Hallo, met Charlotte
0: Baarbrekker. Hallo, dag Charlotte. Ik ken het van Studio Brussel hier. Hoe graag wil jij die exclusieve showcase van Fontaines DC meemaken volgende week?
2: Uiteraard, ja.
0: Heel graag.
2: Ik ben er al twee volle dagen mee bezig, maar ik weet dat er nog belangrijke voorwaarden zijn.
0: Ja, zeker en vast. Ik moet jou nog één vraag stellen en ik heb vooral ook een goed antwoord nodig. Ik laat jou de intro horen van een Fontaines DC-nummer.

0: En dan is mijn vraag, van welk nummer hoorde je net de intro?
1: Ik denk dat de favorite is.
0: Favorite? Dat zeg je redelijk zelfverzekerd. En dat is helemaal juist.
1: Dank u wel.
0: Jij mag gewoon naar Fontaine Sissi.
1: Oh, de maakzaal. Ik ben hier.
0: Ik kan je geloven. Je bent ook allemaal...
1: Ja.
0: Je bent ook aan het rommelen precies in de achtergrond nog. En tussendoor wil je een ticket van
1: Fontaine Sissi. Ja, ik ben naar buiten gelopen.
0: Waar ben je misschien?
1: Ik ben even naar buiten gelopen uit het lawaai.
0: Oké, je hebt helemaal gelijk. Hoeveel keer heb je ze al live gezien, Fontaine Sissi?
1: Drie keer. Pukkelpop, Werchte en Vorst. Dus okay. Ik ben heel blij dat het nu een keer in de intieme setting is. Heel blij.
0: Zeker en vast. Dan komt er een vierde keer aan. Volgende week donderdag. Doe ze de groeten. En morgen maak je opnieuw kans om bij Fontaine's DC terecht te komen.
2: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
3: Blijf luisteren. Speel mee.
2: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.

Ballenbrigada, dat zijn twee broertjes uit Nieuw-Zeeland die samen een band hebben. Ze stonden aan het begin van de zomer op Rock Werchter. Daar hebben ze indruk gemaakt. Dus ze zouden wel eens blijvers kunnen zijn. Alleszins mag je kennis maken met hun nummer Bad Head. Dit is Ballenbrigada. MUZIEK

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
0: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: weet niet of je Westside Cowboy kent, maar deze zomer mochten ze maar liefst 2 keer op de Belgische festival spelen. Op Rock Werchter en AFF. Hun sound klinkt ongeveer zo. Veelbelovend, die Westside Cowboy. Het zijn 4 mensen uit Manchester die er heel lief en vriendelijk uitzien. En sinds vrijdag hebben ze hun debuutalbum uit, It Goes On. Hoe dat album klinkt, dat beschrijft ze zelf als Britannicana. Een knipoog naar Americana, maar dus uit Groot-Brittannië.
1: Well, Paddy came up with the idea of Britannicana, our drummer, when he was on the toilet. And it was just sort of a word to say when people asked us what our style of music was.
2: I think the useful, the very handy thing about sort of making up a term for yourself is that you can just change it. Like, you can change what it means. So, well, I think we'll always be Britannicana, because, like, it can change with us whilst we figure stuff out about ourselves.
0: En nu gaan we voor een hele aangename kennismaking met die Britannicana. Je hoort de Westside Cowboy met Pen & Boys.
3: Studio. De festivalzender.

0: was een tijd geleden dat Charlotte Adigéry en Wolis Poepel nog eens samen optraden. Tot Pukkelpop.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.
0: Op Pukkelpop speelden ze vrijdag nog eens samen en ze hadden vooral ook veel nieuwe muziek meegebracht om al eens te testen voor een groot publiek. Dus er zal wel wat meer aankomen binnenkort. Nu gaan we voor wat oudere muziek, maar wel live van op Pukkelpop. Ceci n'est pas un cliché, een beetje zo. Ik zag er ook in horen. Charlotte Adigéry en Wolis Poepel.

Shinyoku van de Nederlandse DJ Frankie Rizzardo. Het draait op 11 september op Voodoo Village. Het is bijna 8 uur en als het goed is, dan begint A$AP Rocky over een half uurtje aan zijn show in de ING Arena in Brussel. En hier hoor je hem ook al eens. Dit is Punk Rocky van A$AP Rocky.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er zot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
5: Ja, je hebt ui gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
6: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
1: Maar nee. Dat telt toch niet?
6: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Studio Brussel.
8: Life is music. Studio Brussel. Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. We beginnen met nieuws dat pas binnen is. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was vooral bekend als country zangeres. Eind jaren 70 maakte ze ook haar filmdebuut. Parton won tal van muziekprijzen. Alain de Korte maakte volgens portret.
9: Jolene, uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
8: En Dolly Parton is 80 geworden. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt van Wijmeers.
10: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
8: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school kunnen geraken en of hun traject niet veranderd is. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling van De Lijn.
11: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
8: In de wielronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze jonge landgenoot Jarno Vidar uit Welle werd tweede. Hij had het moeilijk om de laatste klim, maar won wel de sprint van de achtervolgers.
12: Op Dordino had ik wel echt lastig. Ik had het heel moeilijk te vinden met mijn ritme. Maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht. En dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen. En ik ben ook heel vereerd dat ik hier tussen mag rijden. Want het is een kinderdroom.
8: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be.
13: Studio Brussel,
14: de festivalzender.
13: Kenneth Bert.
15: We krijgen net het trieste nieuws binnen dat muzieklegende Dolly Parton is overleden. We gaan samen luisteren naar haar nummer Jolene.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: zijn een beetje overdonderd door triest muzikaal nieuws dat net binnen is. Studio Brussel. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Een zeer goede avond, Stijn van de Voorden.
1: Hallo, goeie avond, dag Kenneth.
0: Komt dit nieuws uit het niks?
1: Nee, er was al geweten dat ze een beetje ziek was, maar er werd nooit veel over gezegd, zoals Dolly Parton nooit heel veel over haar privéleven heeft verteld. Maar natuurlijk, ze heeft haar leeftijd ook wel, hoewel die nog niet zo spectaculair oud is. Maar ze zag er altijd nog zo fit en gemotiveerd uit, waardoor je denkt, of toch altijd denkt dat het een tijdloos figuur is die nooit gaat overlijden, maar dan toch kan het gebeuren.
0: Ja, inderdaad. Waarom was Dolly Parton zo'n muzikale legende?
1: Ik denk vooral, ze schreef haar nummers zelf. Ze deed het allemaal op haar eigen voorwaarden. Zoals ze zong, zoals ze speelde. Haar persoonlijkheid heeft ervoor gezorgd dat ze sowieso iemand was die opviel. Daarnaast is er ook in geslaagd om door de heel traditionele country om die te mengen met wat we meer popmuziek zouden noemen ook. Waardoor ze voor een breder publiek ook nog muziek kon gaan maken. Het was niet puur country, zo is ze ooit wel gestart. Maar het is daarna ook veel breder geworden. Als mensen die niet van country kennen vragen, geef eens drie namen die toch wat gelinkt zijn aan de country, ga je altijd Dolly Parton zeggen. Daarnaast de teksten waar ze over zong, die waren ook nog vaak herkenbaar. Het gaat ook over de arbeidersklasse, over vrouwenrechten, ook over armoede ook. Iets waar ze zichzelf ook altijd enorm voor ingezet heeft. Ze had ook haar eigen organisatie bijvoorbeeld, die boeken aankocht om kinderen te leren lezen. Daar was ze ook mee bezig. En daarnaast was ze ook echt, zoals ik al zei, haar persoonlijkheid, heeft ze er ook altijd voor gezorgd dat ze op zakelijke instincten ook had. Waarbij ze het zelf altijd heel belangrijk vond om de controle te houden over haar eigen rechten, over haar eigen muziekcatalogus. Wat er ook echt een vroeg rolmodel heeft gemaakt voor alles wat te maken met artistieke en financiële onafhankelijkheid. En dat heeft ze gedaan op een manier die heel evident was als je het vanuit dit tijdsperspectief bekijkt. Maar toen, in die tijd, toen ze daar al mee bezig was, was dat helemaal niet het geval. Dus ze was in de eerste plaats denk ik een belangrijk artiest die dingen deed die niemand anders deed. Ze was daarnaast ook iemand die goed kon performen. Ze was ook een heel slimme zakenvrouw en het was daarnaast ook echt een pop-icoon op verschillende manieren. Ze had ook Dollywood, haar eigen pretpark. Dat zijn een van de vele facetten waar ze mee bezig was. En daarbij mag je ook niet vergeten dat ze opgegroeid is in een enorm groot en arm gezin, ergens in de Rocky Mountains. En dat ze het allemaal zelf en alleen heeft gedaan op haar eigen manier en naar haar eigen normen en wetten. En dat is iets waar, denk ik, vroeger altijd een klein beetje, waarin ze vroeger altijd een beetje onderschat is geweest, net omdat ze er ook natuurlijk uitzag zoals ze eruit zag. Ze lachte daar zelf ook wel mee, maar los van dat uiterlijk en de gemakkelijke clichés die vaak aan haar kleefden, denk ik dat ze vooral veel meer was dan gewoon een artieste. En dat is iets waar heel veel mensen ook wel naar opkijken en terecht, denk ik.
0: Oké, een groot icoon. Dolly Parton ging al heel lang mee. Maar ik had ook het gevoel dat ze zo bij jongere generaties opnieuw en opnieuw bekend werd, toch?
1: Ja, ze heeft natuurlijk ook haar jongere fans ook, die ook wel fans zijn van haar. Ik ben nu even op haar naam aan het denken. Miley Cyrus, dat was het juist. Zij was ook het petekind van Dolly Parton. Ze hebben ook samen een nummer gemaakt. Dus de Miley Cyrus fans leren haar dan ook kennen. En het is vooral ook als je haar verhaal kent, dan wordt het alleen maar spectaculairder. Er is ook een hele goede podcastreeks gemaakt over haar leven. Die een jaar of twee, drie geleden, of misschien al iets langer al zelf, is uitgekomen. Onlangs ook opnieuw nog een boek uitgekomen met alle verhalen achter haar teksten die ze geschreven heeft. Dus ze blijft op een bepaalde manier wel relevant. En daar heeft ze ook al zelf mee voor gezorgd.
0: Oké, top. Bedankt Stijn van de Voorde voor alle tekst en uitleg. Dolly Parton is dus overleden op 80-jarige leeftijd. En we gaan luisteren naar haar nummer 9 to 5.

0: I Will Always Love You, een nummer dat we allemaal kennen van Whitney Houston, maar dat was eigenlijk een cover van een nummer van Dolly Parton. Studio Brussel. We kregen trieste nieuws binnen dat Dolly Parton is overleden. Muzikante, zakenvrouw, bezig met goede doelen. Een echt icoon uit de muziek. Ze is 80 jaar geworden en heeft heel veel betekend in de muziekgeschiedenis. Zo vertelt Sam Bettes dat Dolly Parton een grote invloed is.
1: Wat zij heeft gedaan voor country music, maar alles wat erbij komt ook qua filantropie en het gewoon het soort mens dat zij is. Heel zelfzeker over haar talenten en haar kunnen en tegelijkertijd zo totaal geen ego. Echt zo ongelooflijk talentrijke muzikant gewoon. Dat gitaar getokkel met die gigantische nagels en tegelijkertijd in perfect pitch zingen. Het is echt zo een van die artiesten waar het er gewoon maar één is op de 100 jaar. De verhalen die zij schrijft, of het nu over haarzelf gaat, of heel vaak gewoon verhalen van de dingen die ze rond haar zien, dat komt altijd tot een echte plaats en dat schijnt toch altijd door. Ze komt ergens vandaan, super arm opgegroeid en altijd echt vanaf haar 8 jaar al zo heel gefocust op muziek. Ik wil gewoon muziek, ik wil liedjes maken, ik wil voor mensen zingen en ik wil gewoon gitaar spelen en liedjes schrijven, heel de dag. Dus dat is iemand die gewoon gemaakt is om dat soort, om dat te doen met haar leven, omdat het zo oprecht en authentiek is.
0: Maar niet alleen Sam Bettes is grote fan. Ook Wannes Capelle, onder andere van Zesde Metaal, bracht ooit een cover van haar nummer You Are. En daar gaan we naar luisteren. Het wordt Gizet.

0: De Amerikaanse countryzanger Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Hij was blijkbaar een grote vriend van haar. En toen Kenny Rogers 6 jaar geleden stierf, was Dolly Parton er het hart van in. En nu laat haar familie weten dat zij ook gestorven is. Nog een heel uur luisteren naar muziek van Dolly Parton en artiesten met wie ze een link heeft. Ze maakte ook ooit een nummer met Beyoncé van op het album Cowboy Carter. Dolly was een grote inspiratiebron voor Beyoncé en ook voor dat album. We gaan luisteren naar Tyrant.
1: Cowboy Carter. Time to strike a match and

Beyoncé samen met Dolly Parton. We krijgen heel veel berichten binnen in de app van Studio Brussel naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton. Tim die stuurt een hele avond Dolly AUB. Dat gaan we zeker doen. We gaan het komende uur nog heel veel muziek spelen van Dolly Parton. Vicky die stuurt een app mooi voor al die Dolly songs. Het zijn geweldige nummers. En Roos stuurt dat ze erg geraakt is door het nieuws, maar ze heel blij is om al deze prachtige nummers te horen. We gaan nog eens luisteren naar een ander nummer van Dolly Parton. Dit is Here You Come Again.

toen werd vaak gepercipieerd als het domme blondje, maar ze was vooral een slimme muzikante die veel generaties na haar heeft geïnspireerd. Ze wist ook steeds een nieuwe publiek te vinden en ze was een zeer goede zakenvrouw. Maar ze maakte zelf ooit het nummer Dumb Blonde. Daar gaan we nu naar luisteren.

familie van Dolly Parton heeft laten weten dat ze overleden is op 80-jarige leeftijd. Iemand die heel belangrijk was voor Dolly Parton was Miley Cyrus. Miley Cyrus is het petekind van Dolly Parton. De twee hebben een sterke band en stonden samen op het podium en ook in de televisieserie Hannah Montana. En Miley Cyrus bracht ook een rockachtige cover van het nummer Jolene.

Coat of Many Colors van Dolly Parton. Parton was het vierde kind in een gezin van 12. Ze groeide op een kleine tabaksboerderij. En hoewel ze in armoede werd grootgebracht, koesterde Parton wel warme herinneringen aan haar jeugd. Dat hoorden we in deze Coat of Many Colors. Er komen heel veel trieste reacties binnen op het overlijden van Dolly Parton. Nog voor de rest van het uur draaien we nummers van haar uit haar prachtige oeuvre. En nu gaan we luisteren naar The Pain of Loving You.

Deze avond neemt een heel andere wending dan gedacht. We gaan op country trip samen met Dolly Parton. We hebben net vernomen dat ze gestorven is. Jolien zegt in de app van Studio Brussel dat ze de beste songwriter all time is. En Tim hoorde Jolien op de begrafenis van zijn mama. Het nieuws doet hem ongelooflijk pijn. We gaan samen naar Tennessee nu, samen met Dolly Parton. Je hoort My Tennessee Mountain Home.

Gert van den Broek stuurt in Studio Brussel app. Dolly Parton was ook een trendsetter en always so kind and touching. De muziek van Dolly Parton kan op heel veel manieren zijn weg vinden. Want zelfs onze Belgische helden van Soulwax hebben een nummer van Dolly Parton gebruikt om op een geniale manier te remixen. Je hoort de 9 to 5 van Dolly Parton geremixed met een nummer van Royksopp.

0: Dolly Parton op een heel gekke manier geremixed samen met Royksopp. Een zeer goede avond, Erik.
1: Goedenavond.
0: Wat was jouw reactie op het nieuws dat Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd?
1: Ja, het was toch wel een zeer onaangename verrassing. Ja. Ik dacht dat ze eigenlijk net aan het posten was dat het terug beter met haar ging en dat ze weer optredens ging doen en zo. Dus ja, ja, toch wel een hele schok.
0: Ja, want ze was opgenomen omdat ze sukkelde met haar gezondheid en zo verder. Wat betekent Dolly Parton voor jou?
1: Ja, ik denk dat er eigenlijk weinig artiesten zijn die zoveel goede dingen gedaan hebben met het geld dat ze verdiend hebben met hun carrière dan Dolly Parton.
0: Ja.
1: De muziek is misschien voor sommige mensen een beetje te zeemzoetrig en zo, maar ja, als je kijkt, de miljoenen die zij heeft uitgegeven aan bibliotheken, voor scholen, aan Dolly World, aan al dat soort dingen, dan denk je toch van, zo kan het dus ook.
0: Ja, inderdaad. Ze heeft heel veel goede dingen gedaan met het geld dat ze heeft verdiend met haar muziek en daarbuiten. Jij wil ook graag een nummer van Dolly Parton horen, hè?
1: Ja, ja.
0: Welk nummer?
1: You Are, als jullie dat nog niet hebben gedraaid.
0: Nee, we hebben dat nog niet gedraaid. Wel in de versie van Wannes Capelle, die had er een cover van gemaakt. Wat doet dat nummer met jou?
1: Ja, ik vind het toch wel een van de mooiere liefdesliedjes die ze gemaakt heeft. Dus toch altijd wel aangenaam om zo nog eens iets te horen.
0: Ja, inderdaad. We zijn al een heel uur dus nummers aan het spelen van Dolly Parton. En het valt me op hoe romantisch ze ook is in haar muziek, toch?
1: Ja, ja, ja, dat is duidelijk de rode draad, ja.
0: De rode draad. We gaan luisteren naar You Are van Dolly Parton. Studio Brussel. Life is music.

0: Heel de Uiterspot stuurt in de Studio Brussel app het allermooiste liefdeslied ooit geschreven en gezongen door Dolly Parton. You Are, het is zo mooi dat ik er elke keer opnieuw tranen van in mijn ogen krijg. John Weaver stuurt You Are was one of the songs on our wedding 20 years ago. We'll miss you, Dolly. En ook onze Flo Windy heeft nog een reactie doorgestuurd.
1: Ik denk dat het nieuws van Dolly Parton zo hard binnenkomt, omdat zij is een figuur dat er precies altijd al geweest is, altijd is en er waarschijnlijk ook altijd zal zijn naar muziek, maar ook met waar ze voor stond. Ik denk dat heel veel mensen country muziek nooit zouden gekend hebben zonder Dolly Parton. Zij was een van de eerste vrouwelijke country artiesten die ook is doorgebroken in de mainstream, in de popmuziek. En daardoor kennen wij die muziek en ik denk, en dat is de heel die cultuur dat daar rond is. Ook gewoon als vrouw heeft zij ook heel veel gedaan. Ze is heel feministisch. Ze heeft heel veel lansen gebroken, heel veel glazen plafonds gebroken voor andere vrouwelijke artiesten. En ik denk dat daardoor haar impact misschien nog groter was dan puur het muzikale. Ze was ook heel non-nonsense. Ze heeft heel het stereotype van het dom blondje genomen en iets heel apart haar eigen ding meegedaan. Maar ze was zeker geen dom blondje. Ze heeft de grootste klassiekers heeft zij geschreven. Ze was zo'n getalenteerde schrijfster, maakster.
0: We gaan nog luisteren naar het laatste nummer voor het 9 uur wordt. Omdat het gewoon kan, luisteren we nog eens naar Jolene van Dolly Parton. Jolene.

0: Het is bijna 9 uur. Bedankt om te luisteren. Het was een speciaal uur waarin we helemaal werden ondergedompeld in het uiveren van Dolly Parton. Omdat het nieuws een uur geleden is binnengekomen dat ze is overleden. Zorg voor elkaar. Nog een warme dinsdagavond gewenst aan iedereen.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
4: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
3: Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, zegt van Wijmers, maar vraagt tijd.
5: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk, hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis, om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen. Ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt, of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is. Ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
3: In de Hogevenen zijn nog altijd zo'n 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle, wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Eerder vandaag zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de VS is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als countryzangeres, maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte met een portret.
6: Jolene, na 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
3: En president Trump heeft gereageerd. Hij heeft het over een groot verlies en de Amerikaanse vlag zou in het hele land een week lang halfstok hangen. Het weer vanavond, brede opklaringen vannacht, meer wolken met buien aan de Franse grens bij temperaturen tot 16 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel. Brussel.
7: Voor verleggingen. En dan heb ik het niet over een random voetbalmatch, maar wel over jouw Hot Girl Summer. Want ik

Deze Carry On van Jungle. Krumbin, die zijn hoopvol. En vooral blij dat er nog steeds zeer veel mensen rondlopen. Waardoor ik vrij zeker ben dat zij nooit in hun leven naar de boekenbeurs zijn geweest in Antwerpen. Want als er één plek is waar ik expres op de hielen van de mensen wil lopen, dan is het daar wel. Krumbin, people everywhere, still alive.

Miami Will Smith. Al was je Ouija-bord in de aanslag, want ergens halverwege dit nummer gaat Caroline Palachek de geesten van enkele overleden Indianen oproepen. Geen Ouija-bord, want dan werken kaarsen in de vorm van een pentagram ook wel. Lekker old school.

0: zoiets bestaat als volgers. Ja, die kunnen dan zien naar welke muziek je luistert. Wat dus betekent dat wanneer je even een emo-momentje hebt en je naar Better of Alone luistert, het niet zo gek is dat je vrienden je sturen met de vraag: Tinneke, you okay?
1: Should have known that this life it could never last.
0: Zeker.
1: Now it's killing me watching you slipping through my hands.
0: Dit is Better.

Je hoorde Another en Emily Warren en Silver Lines. Of je nu famous bent geworden door je OnlyFans-account, of het gewoon door het feit dat je het beste bananenbrood bakt van de buurt, dat maakt eigenlijk niet uit, hè. Famous fame. Helaas kent het ook een klein donker randje, zeker wanneer je bananenbrood wat aangebakken is. En dat donkere randje, daar weet Bowie alles over. En na zijn fame is er nog muziek. Oh.

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als country-zangeres. Annette de Korte met een impressie.
2: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorwurm. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al. Aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
3: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
1: En president Trump heeft gereageerd. Hij spreekt van een groot verlies. Een Amerikaanse vlag zal in het hele land een week lang half stok hangen. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij dan gesproken heeft. Dat zei Rusland-kenner Jan Baljouw in Ter Zake.
4: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
1: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat meldde Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïens vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de voorbije dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze. Dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt van Wijmers.
5: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
1: Sport in de motocross maken de tweelingbroers Lucas en Sascha Koenen volgend jaar definitief de overstap naar de Amerikaanse competitie. Daardoor zullen ze niet meer uitkomen in het reguliere WK. Lucas Koenen werd vorig jaar vice-wereldkampioen in de hoofdklasse MXGP. Zijn broer Sascha rijdt in de MX2-klasse. Vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens. Temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken. Maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden, aan zee 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Brussel.

0: hebt wel geteld nog een week de tijd om al je wilde zomerplannen waar te maken. Bijvoorbeeld BBQ op het naaktstrand van Bredene, terwijl je luistert naar
1: Studio Brussel.
0: Welkom.
1: Life is music.

Dus sounds better with you. En als je nu aan Q denkt, dan kan ik je warm aanbevelen om je radiopost te veranderen naar 102.5 FM. Want het is gewoon music sounds better with you, hè. Disney

Martini met Fatso, met Burninger. Over Eddie uit thuis zeg je simpel, simpler, simpelst.

Typhoons Royal Blood. Ik schrijf jou vanaf nu Bel Air voor. En nee, dat is geen anticonceptiepil, maar wel het enige wat helpt tegen jou nu al stijgende vitamine D tekort. Maar geen paniek, sunshine is coming. En daarna is er nog muziek. All night long. Geniet ze. Vitamine D ze. Of Bel Air ze.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Verenigde Staten is countryzangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80. Begin jaren 70 scoorde ze haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Dolly Parton acteerde zelf ook. Zo debuteerde ze aan de zijde van onder meer Jane Fonda in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voorschreef en inzong. Working now.

0: Dolly Parton was ook een zakenvrouw. Zo had ze haar eigen pretpark Dollywood. Ze was ook bijna 60 jaar lang getrouwd met Carl Dean, die vorig jaar stierf. Er komen veel reacties binnen op het overlijden van Dolly Parton, ook in ons land. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt zij.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Een vrouw van het leven. Ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school geraken en of hun traject niet is veranderd. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling.
2: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: Het NMBS gaat in het station van Lokeren een tijdelijke muur van zeecontainers plaatsen. Die moeten het geluid tegenhouden. Na klachten over lawaaioverlast verbood de rechtbank dat dieseltreinen hun motor nog laten draaien in het station voor 7 uur 's morgens en na 7 uur 's avonds. Sindsdien rijden er minder treinen tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. En die muur van containers moet dat probleem verhelpen, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: De oplossing bestaat uit een tijdelijke geluidswerende constructie met containers die eigenlijk op elkaar gestapeld worden, die ook akoestische geluidspanelen zullen bevatten, zodat we ook die opgelegde geluidsnormen respecteren. Dus de constructie met de containers zal eigenlijk komen waar vroeger spoor 5 was in het station van Lokeren. Nu ligt daar geen spoor meer en eigenlijk op die plaats in het station zullen die containers gezet worden.
0: Het weer vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In de Verenigde Staten is zangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80, ze was vooral bekend als country-zangeres. Maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte.
2: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorhoer. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al. Aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards.

0: Barton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
1: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
2: De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken, dat meldt de Amerikaanse media. Maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij heeft gesproken. Dat zei Rusland-kenner Jan Baljouw in Ter Zake.
3: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
2: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageerde daarmee op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze, niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt van Wijmers.
4: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk, hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen. Ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is. Ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
2: Vannacht meer wolken en tot 16 graden. Tegen de ochtend kans op buien in het westen en het centrum. De dag begint bewolkt met lokale buien. Daarna meer zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen of buien. Mogelijk met onweer. Temperaturen tot 27 graden. Zo dinsdag 25 augustus zit erop. Een goede nacht.
5: Luistert naar Studio Brussel.

0: Kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast! Waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de A&M.
1: Gekocht bij de A&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, die ook de Queen of Country werd genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Maar zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
2: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
1: Dolly Parton is 80 jaar geworden. De voorbije dag zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken in enkele uren tijd. Dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van hoofdstad Athene. Op dat eiland is er een grote marinebasis, maar die zou niet in gevaar zijn. Het is in Griekenland al lang droog en ook heet. De voorbije dag was het in Athene tot 40 graden. De hittegolf zou daar nog tot

0: begin volgende week aanhouden. In de Hogevenen zijn nog zowat 100 mensen van de hulpdienst ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden, die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Gisteren zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden aan de mazelen. Het gaat om inwoners van de staat Pennsylvania in het noordoosten die niet gevaccineerd waren. Het zijn de eerste sterfgevallen van het jaar. Mazelen is een uiterst besmettelijke en gevaarlijke ziekte en is in 2000 officieel uitgeroeid verklaard. Maar de laatste jaren neemt het aantal besmettingen weer snel toe. In de VS dit jaar al ruim 2700. Dat is het hoogste aantal in 35 jaar. Het blijft minstens 10 graden vannacht en stilaan komen er wolken. Tegen de ochtend kans op regen of onweersbuien van het westen tot het centrum. Daarna meer zon, maar in de namiddag kan het opnieuw gaan regenen. Temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. Yeah, yeah.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, ook de Queen of Country genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Barbara Streisand omschrijft haar als een natuurkracht. Ook in eigen land wordt bedroefd gereageerd. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt ze.
2: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
2: Een vrouw van het leven. Ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
1: Dolly Parton is 80 jaar geworden. Het afscheid zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De hulpdiensten hebben gisteren namiddag een obus uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen, nadat die eerder op de dag was gevonden. Dat gebeurde in Serrain in de provincie Luik. Arbeiders hadden de artilleriegranaat toevallig opgegraven bij werken op een plek ver van woningen. Hulpdiensten en de lokale politie kwamen snel ter plaatse om het tuig onschadelijk te maken. Die knal werd in de wijde omgeving gehoord. In Syrië wordt de militie ontbonden van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Dat heeft hun leider aangekondigd in samenspraak met de regering van Syrië. Onderdelen van de Syrische Democratische Strijdkrachten, of kortweg SDF, zullen opgaan in het Syrische leger. De SDF waren opgericht in 2015 op initiatief van de Verenigde Staten, vooral om Islamitische Staat in Syrië te bevechten. Op hun hoogtepunt telden ze ongeveer 100.000 strijders. Bij de val van het regime van dictator Assad hielp SDF ook bij de bevrijding van verschillende steden. De nieuwe regering van Syrië probeert de eenheid in het land te herstellen en daarin is dit ook weer een nieuwe stap. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is gisteren in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken.